0: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. De brand in de Hoge Venen verspreidt zich niet meer. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Komt door de regen van gisterochtend. Maar dat betekent nog niet dat het vuur onder controle is. Het gebied blijft moeilijk toegankelijk en de brand is onvoorspelbaar. De brandweer zal volgens de minister nog weken nodig hebben om het vuur daar te blussen. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden en 9 gewonden gevallen bij het Russische luchtaanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Meerdere gebouwen werden geraakt, waaronder ook woningen. Een gemiste kans voor onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, op het WK. Ze verloren tegen uittredend wereldkampioen Duitsland met 1-0. Speler Arthur van Doren vond het ondanks de nederlaag geen slechte wedstrijd.
2: Ik denk dat we eigenlijk domineren de grootste delen van het spel. Heel veel kansen gecreëerd hebben, in ieder geval genoeg om die wedstrijd naar ons toe te trekken. Dan is het natuurlijk zuur dat dat niet lukt. Eigenlijk doe je voldoende om die wedstrijd te winnen en jezelf naar een goede uitgangspositie te hockeyen. Maar ja, dat is nu eenmaal het resultaat. Heel moeilijk ook. Alles blijft open om onszelf richting halve finale te hockeyen.
1: De Red Lions staan nu 2e in hun groep. De eerste 2 gaan door. Morgen spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. De hockeyvrouwen, de Red Panthers, spelen straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Eerst grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. En maxima rond 20 graden.
0: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Onze vorige bondscoach heeft een interview gegeven in de krant. Ik lees dat dan altijd graag.
1: Ja, ik had gehoopt dat jij het ging lezen, want er stonden pittige quotes in blijkbaar.
0: Ja,
1: of was het een beetje zo wat natrappen zo, hè?
0: Nee, ik zou het niet per se natrappen noemen. Ik vind dat u een eerlijk interview heeft gegeven. Rudy Garcia haalt wel uit naar bepaalde mensen. Toch, de medische staf, daar had hij het meeste problemen mee. Ja? Hij zegt, ja, dat stond toch niet compleet op punt. En als je dan het lijstje ziet met wat er allemaal in zijn ogen fout is gegaan daar, dan was het toch wel het een en het ander. Er valt misschien wel iets over te zeggen. Hij zegt ook over Vincent Manhart, die dus eigenlijk zijn directeur was waar hij moest mee samenwerken. Ik heb altijd open kaart met Manhart gespeeld. Maar ik heb wel een beetje het gevoel dat dat van zijn kant niet helemaal het geval was. En dan bijvoorbeeld, ja, de hele hetze die er was over de wissel van Courtois.
1: Ja.
0: Dat was wel wat, hè, want toen stond Senne Lammens daar plotseling in het doel. En die heeft daar dan wel, ja, het was een blunder eigenlijk, hè, van Senne Lammens. Dat is jammer. Heel spijtig voor die gast. Je maakt het dan mee in die 10 minuten dat je op het veld staat. Hij zegt ook altijd, ja, die blunder van Senne Lammens is frustrerend, maar ik zal mijn keeper nooit de schuld geven. Dat zijn dingen die gebeuren. En hij zegt, Courtois was wel een beetje ambetant op dat moment. En je zag het ook. Courtois deed teken van, ik ga wel verder kunnen spelen, maar ik zal bijvoorbeeld niet ver meer kunnen uittrappen. Dat soort toestanden. En hij zegt, hij was de eerste die mij een berichtje stuurde na de match. Dus Courtois is een grote meneer. Die heeft het allemaal heel positief opgepakt. Het is niet natrappen, het is een beetje doorpraten. Hij zegt vooral, ik heb niet het gevoel dat Vincent Manhart mijn visie steunde. En nu moeten ze wat doen met de nieuwe bondscoach.
1: Sorry, maar heel dat gesprek van daarnet heb ik nu aan die Senne Lammens zitten denken. Ja. Hoe zou dat met die kerel zijn? Ja. Zou die daar nog elke dag aan denken?
0: Gewoon niet elke dag.
1: En zou die daar nog elke dag op worden aangesproken?
0: Nee.
1: Want ja, als man, Senne op café, dat gaat niet zo heel goed, hè?
0: Wow.
1: Na 12 uur 's avonds.
0: Nou, weet je wat ik denk? Dat is ondertussen wel voorbij. Dat
1: denk ze?
0: Ja. Ja,
1: ik hoop het.
0: Dat
1: misschien moet je Senne eens bellen.
0: Och, laat u. Ja, hoe is dat potje gaan roeren? Senne, 2 maanden later willen wij toch nog wat zout in de wonden gooien.
1: Droomt jij daar nog elke nacht van, dikke vriend? Enfin, iets anders. Gisteren werd afscheid genomen van Michiel van de Weert. 2500 man is daar naartoe gegaan op het, op het plein van KRC Genk, CGK-stadion. En zo'n 100.000 anderen hebben naar de livestream zitten kijken. Dus heel veel mensen wilden afscheid nemen van Michiel. Hij zelf heeft ook iets gezegd. Want hij zat natuurlijk in die documentaire die nu 3 dagen wordt uitgezonden op VTM. En hij zei van, oh, je moet elkaar vooral heel veel vastpakken. En je kunt nooit genoeg tegen de mensen zeggen hoe graag je ze ziet. En weet je wie er ook was? William Bouva. Want William en hij, dat waren de dikke en de dunne, zei hij zelf. En hij had ook mooie woorden klaar voor Michiel.
2: Een voorbeeld voor veel mensen. Iemand met positiviteit als zijn krachtigste wapen in een wereld waar we ons vaak focussen op negativiteit. Iemand die erin geslaagd is om op die 28 jaar meer te bereiken dan sommige mensen op 100 jaar. Maar goed, dat zijn genoeg complimenten voor vandaag, Mie. Anders past uw ego straks niet meer in die urne.

0: Het is dag 2 ondertussen al van het 11e seizoen Sven en Anke. En we gaan dat al een klein beetje vieren over 2 weken. De maandag, de laatste maandag van augustus, van de zomervakantie, gaan we een live uitzending maken vanuit Plopsaland Belgium in de Pannen. Met heel veel luisteraars erbij. Jij misschien ook met de kinderen, want elke dag geven we een familieticket voor 6 personen weg. Het enige wat je kinderen moeten doen is een boodschap inspreken. Vandaag of morgen, een van de komende dagen, waarom jullie er graag willen bij zijn daar in de Pannen volgende week maandag. Over 2 weken, hè, op maandagochtend. De laatste dag van augustus. De dag voor 1 september weer begint. En dat is wel september, jongens. Weet je, voordat je het weet zitten we aan het einde van het jaar. Hè?
1: Hoera, hoera. Ja, het einde van het jaar boeit niet. Maar 1 september, daar kijk ik naar uit.
0: Ja, maar
1: dat
0: kan ik me voorstellen, ja, inderdaad. Maar toch ook de tijd vliegt, hè. Augustus is bijna voorbij. Dan zit je echt wel aan het laatste derde van 2026. Dan moet alweer bijna gelukkig nieuwjaar wensen tegen elkaar.
1: Ja, en dan moeten we weer nieuwjaarswensen voor elkaar gaan verzinnen. Weet je nog dat we dat hebben gedaan? Na de kerstvakantie vorig jaar gingen we toch mekaars toekomst voorspellen. Ah, ja, voor 2026.
0: Oh, dat vond ik niet zo leuk eigenlijk, want ik had dan als mopje gemaakt. Ooit hebben ze, Sandra weet jij niet, maar ooit hebben we met het team samen gegeten met de partners erbij. Dan had ik gekookt. En ik zei, een beetje bij wijze van mop, en dit jaar zullen we waarschijnlijk door Anke uitgenodigd worden om al te gaan eten. Daar is niks van gekomen. Maar jij hebt mij wel, jij hebt iets in mijn hoofd geplant wat ik vrij ambetant vind.
1: Nog altijd?
0: Elke keer als ik ga, zij heeft voorspeld dat ik dit jaar op een wandeling door een hond zou gebeten worden.
1: Ja, maar dat was ook een mopje. Jij maakt een mopje, ik maak een mopje.
0: Maar elke keer als ik nu mensen met een hond tegenkom, dan denk je, ja, Anke heeft gezegd dat ik gebeten ga worden. Hè.
1: Ja.
0: Ik moet voorzichtig zijn.
1: Zal ik nu eens een verhaal vertellen? Onder het motto, karma is a bitch.
0: Ja.
1: Ik ben gisteren voor het eerst in mijn leven gebeten door een hond.
0: Nee.
1: Ja, echt waar, echt waar. Het is niet dramatisch, hè, want ik bedoel, je ziet geen pleisters op mij of zo. Maar in mijn hand.
0: Wat?
1: Ja, ja, ik kwam een hele lieve luisteraar tegen van Joe in Grimbergen. Ik moest nog naar een apotheek of zo. En die liep daar voorbij. En ik had haar alles gezien in het centrum van Vilvoorde. En nu kwam ik haar tegen in Grimbergen. En zat een mopshond bij.
0: Mopshond.
1: Dat zijn toch hele lieve hondjes altijd, dacht ik. Hè? En dus ik ga naar haar toe. En die hond die bespringt mij meteen.
0: Oh ja?
1: Dus ik denk, even over dat bolletje aaien.
0: Mm-hmm.
1: En hoppa!
0: Die beet je meteen gewoon in je hand?
1: In mijn hand. Heel mijn hand ging in dat bakjes van die mopshond.
0: Oei!
1: Heel mijn hand.
0: Oei.
1: Kijk, zoals een haai eigenlijk, een surfer. Zo, alleen een walvis, zo'n surfer. Ja, ik had even zo'n paar tandjes.
0: Maar
1: ik had me vooral verschrokken. Want het ging heel snel. Want ik dacht, oh schattige mopshond. En dan ben ik het gewoon dat mensen altijd zeggen, wauw, die doet niks hoor. Dat is gewoon een enthousiast beestje. Toen zei ze ook nog, ja, dat is een hele jaloerse.
0: Oei!
1: Dus ik dacht, oei, het was een gemene beet. Ja, ik had me wel verschrokken.
0: Maar als je dat weet bij een hond, sorry, dat kan maar een hele lieve luisteraar zijn. Maar
1: ja, het was een schat van een luisteraar.
0: Op afstand.
1: Ja, maar ja, zij komt me daar tegen en ze was dan zo helemaal zo. Ze was echt zo blij dat ze mij zag.
0: Ja.
1: Dat ze even vergeten was dat haar hond een agressieve zot is.
0: Oké.
1: Maar toen dacht ik meteen wel aan dit verhaal. Dat je dat nu zegt, want het jaar is bijna om. Want ik dacht, ik ga het eerst niet vertellen, maar ik denk, ja, ik ga het dan toch maar eerlijk vertellen. Karma is a bitch.
0: Ja, dat is zeker.
1: Ik zit dat te voorspellen. Dus ja, nu moet jij nog een etentje organiseren en dan is de cirkel rond.
0: Ja, dat is waar.
2: Dit is Joe, Sven en Anke.

0: Zometeen nog eens een praktische wastip. Ja, witte was, ik sukkel ermee. Ik ben altijd op zoek naar goede tips, goede lifehacks. En ik heb er nu een goede mee. Uh-huh. En in mijn zoektocht naar een goede lifehack in zaken witte was, kwam ik iets tegen en wist je dat je, waarvan ik dacht, maar nu breekt mijn klomp.
1: Joe, 80s en 90s.

0: Je badkamer renoveren in één dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar. 6:30. Een tip voor een
1: witter dan wit
0: leven.
1: Ja, ach jongens, toch, ik ben daar niet goed in. Ik hou van wit, want ik vind dat altijd heel mooi bij mij staan. Donker haar en witte kleren, dat is zo contrasterend, ik vind dat mooi. Maar het duurt niet lang vooraleer er vlekken komen op mijn witte kleren.
2: Mocht.
1: Ja, en dan die witte t-shirts van Tom aan de oksels. Ik bedoel, ja, dat blijft geel, snap het niet. En nu de combinatie zweet, zonnecrème en dan in de wasmachine. Ja, dat is geel.
2: Nee, ja,
1: ik heb alleen nog maar gele kleren in plaats van witte kleren. Nu heb ik gezien wat ik misdoe in mijn zoektocht naar een goede lifehack. Want wat blijkt, want wat doe je dan? Je staat in de winkel, je kijkt naar al die verpakkingen en je denkt, oh, hier, dash voor de witte was, ik zeg maar niet. Nu blijkt...
2: Dat dat niet goed is of wat?
1: Dat zo de combinatie zo, van die tablets voor witte was, in combinatie met zweet en zonnecrème, geeft geel.
2: Maar is dat zo?
1: Ja, kan toch niet. Dat kan toch niet. Dat is echt belachelijk. Dus je moet eigenlijk voor als je zweet en als je zonnecrème gebruikt, van die tabletjes pakken voor gekleurde was, na het schijn. Omdat er in die witte wasdingen iets extra zit waardoor het net geel wordt. Oké, dus dat mysterie is nu opgehelderd. Wat moet je doen? Je gelooft het nooit, maar het is echt waar. Dus bij gele vlekken. Gekoopt blauw glansspoelmiddel voor in de vaatwas.
2: Ja.
1: En dat kent hij van de Albert Heijn het beste.
2: Glansspoelmiddel voor de vaatwas?
1: Blauw, het moet blauw zijn.
2: Om je glazen weer proper te krijgen eigenlijk.
1: Ja, wat je in de vaatwas doet, ja. Ja, 3/4 van een fles.
2: Okay.
1: Doe je in een emmer, je doet die kleren daarbij.
2: Ja.
1: Een nachtje weken.
2: Ja.
1: En daarna 20 minuutjes op 30 graden wassen. En dan zou je terug witte kleren moeten hebben.
2: Het is een gok, je moet het maar eens proberen.
1: Ah, maar de Flair heeft het uitgeprobeerd en het werkt.
2: Heb jij het uitgeprobeerd?
1: Nee, nog niet. Maar ik heb alle comments gelezen op dat artikel.
2: Ja?
1: Daardoor weet ik dat ook van die witte tabletten, dat je daarmee moet oppassen met zweet en zonnecrème. En daardoor weet ik van dat echt werkt, maar het moet blauw glansspoelmiddel zijn, niet doorzichtig. Het moet blauw zijn, een nachtje laten trekken, dan... en ook met water erbij, hè.
2: Ja,
1: dus wacht, eerst was het... anders moet je zelf eens bij Flair gaan kijken. Dat ik alle stapjes goed heb.
2: Weet je wat ik het spannende er nog aan vind?
1: Wat?
2: Is dat iedereen nu moet vertrouwen op een tip die je niet eens hebt uitgeprobeerd. Ik heb ook een hele goede tip. Wat ook heel goed werkt, is de combinatie van bruine zeep en balsamico azijn. De kleren gaan er echt spierwit uit.
1: Jongens, toch.
2: Nog eens proberen.

0: Ja, want ik heb het uitgeprobeerd.
1: Vertel.
0: Mijn dochter was op vakantie geweest en die had een wit hemdje aangehad met natuurlijk als resultaat heel veel gele vlekken van de zonnecrème. Ja. Dus ik had dat gewassen en dan zag ik dat pas. Dus ik heb daar gewoon blauw glanspoelmiddel op die vlekken,
1: ja,
0: puur gesproeid. Dan heb ik dat in warm water met nog eens glansmiddel 10 minuten laten weken en dan de wasmachine in. En dat was allemaal proper, dat was allemaal eruit.
1: Dus je hebt wauw, dus je hebt dat niet eens een nachtje laten weken zoals ze bij de Flair hebben gedaan.
0: Nee.
1: Je hebt gewoon rechtstreeks op de vlekken gespoten, 10 minuten in warm water met dat glasmiddel.
0: Ja.
1: En hoe heb je het gewassen, op hoeveel graden?
0: Ik denk dat je wel op 40 graden.
1: Ja, hey, maar ja, Tanja, je maakt me mega gelukkig. Vooral omdat je zegt dat je het alles had gewassen. Want dat is dan ook altijd het probleem.
0: Ja.
1: Je moet dat dan doen voor je het de eerste keer wast. Maar hey, ik weet wat ik vanmiddag ga doen. 3 wasmanden behandelen met glansmiddel van de Albert Heijn.
2: Je badkamer renoveren in 1 dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
3: Genieten begint in een stijlaarts badkamer.
4: Schaalt, wat denk jij van een jacuzzi?
5: Goh, ik ben meer voor bubbels.
4: Is dat hetzelfde?
5: Oh nee, maar we kunnen dat wel combineren.
4: Hoe dan?
5: Met een glaasje champagne in ons bubbelbad.
4: Hola!
3: De baas vindt u je. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts. Happy Bathroom. Renoveert uw badkamer.
4: In Lier, in Temse
5: en in Roeselare.
4: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
6: Wat? 150 baht?
4: Schatje, dat is 4 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
4: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes.
7: Esso, omdat elke rit telt.
2: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro.

0: 13 augustus.
1: Vandaag in de Spotlight.
0: Ja, we moeten het even hebben over de tweede verblijvers aan de kust. Jean-Marie de Dekker heeft daar ook wel een paar keer ruzie mee gehad de voorbije zomer. Toen mensen aan het klagen waren, die hebben dan een appartementje, komen dan een paar weken naar de kust en zijn dan lastig dat er activiteiten voor een deur plaatsvinden. Ze zijn dan heel moeilijk over. Jean-Marie zegt, ze moeten niet zagen, die tweede verblijvers.
2: Ja, oh, die is altijd boos, hè. Ja, of tweede verblijvers,
0: ja,
2: denk ik,
0: heeft
2: ruzie
0: mee.
2: Die betalen toch ook belasting. En die zorgen er toch ook voor dat
0: de economie draait.
2: Dat de economie op volle toeren draait. En als je dan een paal krijgt in je vizier, als je daar een appartementje hebt gekocht, of je denkt, ik wil op tijd mijn bedje in, en ze gaan er altijd feest voor.
0: Ja, het is dubbel. Maar in Kokseide heeft een immomakelaar, Erik Markeij, heeft nu een petitie opgestart om tweede verblijvers meer inspraak te geven, onder meer, en hier komt het, via stemrecht. Want je hebt natuurlijk in ons land, iedereen heeft stemrecht, dat is nu ondertussen, vroeger hadden vrouwen geen stemrecht, op een bepaald moment hebben we toch beslist dat die misschien ook iets in de pap te brokken mogen hebben.
2: Allee, wat moet je hier nu weer op zeggen?
0: Nee,
2: Ik dacht, zitten we in de jaren stilletjes?
0: Oh. Maar nu wordt er gezegd van, maar weet je, kijk, je woont eigenlijk, ik zeg maar, je woont in Antwerpen en je gaat in het weekend naar Knokken en je spendeert daar ook heel veel geld. Je betaalt daar ook heel veel belastingen. Maar als het over beleid gaat, heb je daar niks in de pap te brokken. Dan zijn het alleen de locals die mensen kunnen verkiezen, die hen gaan vertegenwoordigen. En die man zegt, ja, kijk, als je hier zoveel bijdraagt aan de economie, je gaat hier naar onze restaurants, je parkeert je auto hier en betaalt daar ook voor. Je betaalt je gemeentebelastingen, dan moeten wij eigenlijk jullie ook wel mee laten beslissen in het beleid. En dat is wat nu aan het spelen daar is. Ik vind dat een beetje een dubbele, want ik betaal ook belastingen in Barcelona omdat ik daar een tweede verblijf heb.
2: Ja. Maar jij wilt daar ook gaan stemmen, of
0: nee,
2: wat?
0: Nee, ik vind dat ik denk, boah, laat de mensen dan maar zelf beslissen hoe ze een stad willen organiseren, hoe het daar allemaal moet draaien. Dus ik heb er niet meteen een uitgesproken standpunt over, maar ik snap wel dat dat een soort van spanning is. En het zorgt er ook voor dat in heel veel van die kustgemeenten, dat een hele oude, grijze bevolking is. Hè? Dat mensen op leeftijd, op een 40ste, 50ste, zeggen, och, we gaan proberen te investeren om daar een appartementje te kopen. En dan zie je ook, door de week staat het daar vaak leeg. Mensen komen in vakanties, mensen komen in weekends. En dat de locals dan toch nog een beetje grip op hun eigen stad en hun eigen gemeente willen houden, ik snap het ook wel.
2: Stemrecht is misschien wel veel gedoe, maar misschien wel, als je iets koopt daar, een appartementje, dat er wel zo een paar dingen zijn waarvan je verzekerd bent. Net zoals je, nou weet ik veel, dat je als je een bouwplaat koopt, dat je weet van, daarnaast gaat nooit dat of dat komen.
0: Oké, okay, maar dat is mijn bouwvergunning.
2: Ja, ik bedoel, zoiets, hè, maar maar heel eerlijk, ja.
0: Je hebt er niks.
2: Ik heb er niks van.
1: Dit is Joe 80's en

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen. 1 op de 5 mensen met diabetes heeft geen aangepast rijbewijs. En dat is nogthans verplicht. Dat laat Verkeersveiligheidsinstituut VIAS weten. Zo'n aangepast rijbewijs krijg je na een vijfjaarlijkse controle. Maar veel mensen zijn zich van geen kwaad bewust, zegt Sef Willems van VIAS.
4: Als mensen de diagnose van diabetes krijgen, ja, dan worden ze vaak overspoeld door informatie waarbij dat die broodnodige informatie over het rijbewijs mogelijk wat ondergesneeuwd geraakt. Het is niet dat die allemaal denken van, ah ja, ik heb diabetes, mij kan niets overkomen achter het stuur. Bijna 1 op de 2 mensen neemt wel degelijk echt grote voorzorgen, zoals snelle suikers.
3: Wie niet in orde is, riskeert een boete en problemen met zijn autoverzekering. De natuurbrand in de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. Het vuur heeft zich gisteren wel niet meer verspreid. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin. Komt door de regen van gisterochtend. En ook de komende dagen wordt er opnieuw regen voorspeld. Het gebied blijft wel moeilijk toegankelijk en het vuur is onvoorspelbaar. Volgens de minister zal de brandweer er nog weken werk hebben. En ons land moet lessen trekken uit die zware natuurbrand. Dat heeft brandexpert Jan Batens gezegd in VTM Nieuws. Bosbranden komen ook bij ons al maar vaker voor. En dus moeten we beter voorbereid zijn.
5: En zo bijvoorbeeld weg te gaan harken. Of meer radicaal, zoals we in sommige landen zien tijdens grote branden. Een stoplijn echt gaan creëren door bomen weg te kappen. Zelfs bij vrij grote natuurbranden kun je niet tegelijkertijd op één plek 40 blusvliegtuigen gaan inzetten. Dus die het heeft ook weinig zin dan om ons 40 blusvliegtuigen daar klaar te zetten.
3: Defensieminister Franke laat weten dat hij aan een militair brandactieplan werkt en zware blushelikopters en vliegtuigen wil kopen. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden en 9 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Meerdere gebouwen werden geraakt, waaronder ook woningen. En een gemiste kans voor onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, op het WK. Ze verloren tegen uittredend wereldkampioen Duitsland met 1-0. Speler Arthur van Doren.
6: Ik denk dat we eigenlijk domineren de grootste delen van het spel. Heel veel kansen gecreëerd hebben, in ieder geval genoeg om die wedstrijd naar ons toe te trekken. Dan is het natuurlijk zuur dat dat niet lukt. Eigenlijk doe je voldoende om die wedstrijd te winnen en jezelf naar een goede uitgangspositie te hockeyen. Maar ja, dat is nu eenmaal het resultaat. En moeilijk kan ook. Alles blijft open om onszelf richting halve finales te hockeyen.
3: De Red Lions staan nu 2e in hun groep. De eerste 2 gaan door. Morgen spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. De hockeyvrouwen, de Red Panthers, spelen straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Eerst grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
2: Dit is Joe.

0: Sven en Anke.
1: Ik vind dat trouwens wel bijzonder. Hè? Gisteren zijn we dan teruggekomen na behoorlijk leuke en lange vakantie. Dan spreek je zo maandenlang half Spaans en half Frans en half rosé en half sangria. Ja. En dan kom je hier terug en die eerste dag is dan zo, wauw, ja, oh, wauw, hallo, jij, en mijn bureau, en waar ligt alles, en mijn paswoord, en hup. Ja. En de tweede dag is het alsof we weer helemaal in de routine zitten. Hè? We zijn weer gewoon radio aan het maken.
2: Waar.
1: Ons Frans is alweer weg, ons Spaans is alweer weg, ons Italiaans is alweer weg.
2: Ik spreek wel een goed Aperol, hoor.
1: Aperol.
2: Gisteravond
1: nog getest. Dat is goed om te
2: horen. Maar hoe is het met uw Spaans eigenlijk? Want je bent daar nu al 100 jaar een tweede verblijver.
1: Ja, ik heb
2: Allee,
1: zo...
2: kan je nu een beetje zo doen alsof je bent?
1: Maar ik kan een beetje doen alsof ik er ben, maar ik heb wel op een bepaald moment toch zo'n cursus gevolgd. Zo. En dan schoot
2: Duolingo.
1: Het een andere. Maar het schoot goed op. En dan ben ik een half jaar ook weer vanaf. Het is zoals jij met je krachttraining binnenkort.
2: Oh, ik ga dat doen.
1: Maar jouw Frans... Anke is ook heel goed in Frans. Dat horen we hier vaak.
2: Ja.
1: Als ze met het onderhoudspersoneel parleert. Dat is altijd très intéressant.
2: Ja, maar...
1: Was op vakantie in Frankrijk.
2: Je parlait en France, commissie, hè? je essaie.
1: Zeer charmant. Maar, probeer je het daar dan ook echt?
2: Mais bien sûr. En ik denk altijd zo. In plaats van oui, ouais. Of zo. Zo, dan denk ik dat. Zo, of doen de Walen dat eigenlijk? Zo, hè? Maar in ieder geval, ik probeer altijd zo niet het. Ja, niet zo het mooi uit te spreken, maar zo'n beetje zo dialectisch.
1: Vuil, alsof je er echt
2: dan,
1: hoort thuis.
2: Maar weet je wanneer je weet van, ja, het is niet gelukt?
1: En wanneer?
2: Als ze antwoorden in het Engels.
1: Ja.
2: Dat vind ik zo'n brute belediging, hè.
1: Ja,
2: en dan praat ik zo koppig Frans door op mijn manier.
1: Och ja, taal.
2: Maar ja het is maar wat. Maar je hebt heel veel talen, maar er is wel een taal van deze zomer, hè. Maar je hebt die volledig gemist. Ik denk alleen dat Grim en ik ervan weten.
1: Welke Grimmie, taal van de zomer?
2: B&B Zoek Lief, heb jij weer gevolgd? Dit seizoen.
1: B&B Zoek.
2: Ik knikt van ja. Ik knikt van
1: en welke taal spreken ze? West-Vlaams of wat? Of
2: daar
1: Limburgse?
2: Spreken ze een zeer bijzondere taal. Gendertaal.
1: Gember?
2: Gender.
1: Ah, sorry, ik vond
2: gender.
1: Gendertaal.
2: Nee, gendertaal. Ja. Nee, ik vond dat eigenlijk het hoogtepunt
1: wat
2: van...
1: Wat is gendertaal?
2: Ja, over gender. Over hoe je je voelt. Man, vrouw of iets daartussen.
1: Ging het daarover deze zomer of wat?
2: Ja. Want nieuwe seizoen zit Isaura, een hele toffe vrouw die een B&B heeft in Zuid-Frankrijk. En die identificeert zich als panseksueel.
1: Okay.
2: Ja, maar die vertelt daarover op een hele mooie manier. Echt super. Ja, echt een hele. Ik vind dat een hele toffe kandidaat.
1: Okay.
2: En die krijgen dan allemaal vrijgezellen over de vloer. En zij praat dan over haar panseksualiteit met die kandidaten.
1: Oh.
2: Hè. Maar ja, sommigen kennen er alles over. Anderen kennen er niks over. Hebben zoiets van gendertaal, dat is echt Chinees voor mij. Ja, toen die uitspraak viel, toen moest ik echt denken aan jou, Svenny. Jij zou dat ook nog zeggen. Gendertaal is Chinees voor mij. Maar ik vind, weet je, anders moeten we... Grim, gaan we dat fragment dus opzoeken? Mag ik dat eens laten horen?

0: Sven en Anke.
1: Oh, goedemorgen allemaal in onze ochtendshow. 11e seizoen, tweede dag. We zijn helemaal terug. We zitten hier lekker te kletsen over de vakantie en over de talen die we daar weer gesproken hebben. Ik spreek een beetje Frans. Dat gaat eigenlijk wel redelijk. Ik spreek een beetje Engels, Nederlands natuurlijk. Ik spreek een beetje Duits, aber niet zo goed. Ganz toll. Maar ik kan een klein beetje en een beetje Spaans. Maar jij zegt nu dat gendertaal. Is dat spreek je dan met andere woorden in gendertaal?
2: Ja, maar er zijn zo heel veel termen in gendertaal. Daar gaat het eigenlijk.
1: En dan probeert iemand in B&B zoekt lief uit te leggen aan iemand anders die het niet begrijpt. Of
2: die het niet zo heel goed begrijpt, maar wel op een hele fijne manier. Want die persoon zegt dan zo van, ja, was Chinees voor mij. Maar de transgender vrouw die het uitlegt, Jamine, zij gaat daar ook heel goed mee om, vind ik. Zo van, ah, je wilt dat dat Chinees blijft? Ja, dan is dat goed. Allee, ik vond het een voorbeeld van hoe het ook kan gaan. Het moet niet altijd met haat en nijd zijn of zo tegen elkaar op. Het is gewoon, het lijkt een hele conversatie, maar als je het helemaal ontleedt, denk je van, wat wordt daar nu eigenlijk allemaal gezegd?
1: Je hebt het ook niet gehoord, Sander. Je weet niet hoe het gaat.
2: Even iets zeggen. Er is heel veel kritiek dit jaar op B&B Zoek Lief.
1: Is het waar, ja?
2: Het is allemaal heel speciale kandidaten.
1: Toen ook allemaal
2: zijn.
1: Of wat?
2: Nee, maar het is van alles wat. Ik persoonlijk vind het nog altijd top entertainment. Ik kijk er heel graag naar. En ik denk, ja, allee. Maar het is, ja, veel mensen vinden dat het zijn andere kandidaten dan die je misschien zo tegenkomt elke dag in de café.
1: Oké, zo even luisteren, want ik ben heel benieuwd.
2: Dus hoor. Je moet even denken, ze zitten aan een keukentafel. Ja. En de ene vraagt aan de andere, weet je wat dat eigenlijk is? Panseksualiteit. Zo gaat het gesprek op gang komen.
1: Oh, wauw. Allee, smakelijk zeg.
3: Panseksualiteit. Ik ben er niet zo heel erg bekend mee.
4: Identificeer je dan eerder als heteroseksueel of...
3: Ja.
4: Want ja, ik identificeer mij eigenlijk als lesbische pan-curious persoon. Waar ik wil zeggen dat ik seksueel ben aangetrokken tot vrouwen. Maar romantisch ben ik aangetrokken tot een heel scala aan diversiteit.
3: Ja, oké. Okay. Het is van 90% Chinees voor mij.
4: Oké. Okay. Zou je gendertaal willen leren spreken of heb je liever dat Chinees Chinees blijft?
3: Nee, ik hou het liever met Chinees.
4: Oké. Okay.
3: Ik zou eerder Japans of Filipijns. Tagalog.
4: Tagalog?
3: Ja.
4: Dat ken ik niet.
3: Je hebt meerdere talen in de Filipijnen en Tagalog is eigenlijk de grootste.
4: En spreek jij Tagalogs?
3: Nee. Ik ken wel een paar woorden.
4: Oké. Okay.
3: Baboy of baboya.
4: Oké, okay, wat wil dat zeggen?
3: Varken.
2: Wacht. Ik denk, oké, waar zit ik toch naar te kijken, denk ik dan.
1: Maar
2: ik vind het ook wel leerrijk, want ik wist niet dat de grootste taal op de Filipijnen...
1: Tagalog.
2: En dat maboya varken betekent. Dat hebben we toch maar weer geleerd.
1: Lesbian pan-curious kunt zijn in Tagalog.
2: Ja, en panseksualiteit is dat je eigenlijk op iedereen valt, hè.
1: Ja, hou je in van.
5: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vinden vrouwen dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Bring your bottle back bij Cipar XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipar XL.
9: Let's see you shine.
10: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
11: Dit is

0: ochtend van Joe.
1: De waarheid komt altijd uit een kindermond, zeggen ze toch altijd. Maar dat is toch ook wel vaak, hè? De waarheid komt uit een kindermond.
2: Ja,
1: vervelende af eigenlijk, hè?
2: Oh, als ik zo eens moet vertellen wat die Max van mij allemaal eerlijk geluid op zegt.
1: Tegen andere mensen, ja. Maar goed, die kinderen, als ze wakker zijn, die moet je wel eens een keer heel eerlijk laten uitleggen via de app van Joe waarom zij graag mee willen komen feesten op de laatste officiële vakantiedag van dit jaar. Dat is 31 augustus, maar dat is een maandag. Dus na een weekend nog één dag vakantie, pas dinsdag over exact 2 weken eerste schooldag. En wij gaan dus in Plopsaland, Belgium, de pannen, gaan vieren op maandag 31 augustus.
2: Ja, wat moet je doen eigenlijk? Je kind een boodschap laten inspreken via de Joe-app. We hebben een goede reden waarom ze mogen komen. Ik bied nu al mijn excuses aan. Want Sven, jij weet dat niet, want je hebt geen kinderen. Maar ik moest van het weekend ook eens een boodschap opnemen. Dat is zo moeilijk.
1: Is dat zo moeilijk?
2: Oh my god. Ik had dat weer onderschat. Echt zo van, ja, dan spreken ze maar half. Of dan beginnen ze al te praten als ik nog niet aan het opnemen ben. Of dan weten ze het halverwege niet meer. Ja. Of dan zeggen ze, ik wil niet meer. Komt er niks meer uit. We moesten voor een bruiloft een boodschap innemen. Het heeft een half uur geduurd.
1: Ah ja, maar dat kan me wel voorstellen dat dat niet
2: de. Maar gelukkig, er waren zoveel bloopers bij dat ik daar ook nog iets mee kon. Dus het was nog grappig. Maar dus,
1: bloopers zijn welkom in geen enkel probleem.
2: Och, jongens toch. Het mag me wij houden van mislukte kinderapps.
1: Straks 9:15 gaan we een gezin uitnodigen. Familieticket voor 6 personen om erbij te zijn. En die maandag 31 wordt ook een radio-uitzending. Een hele feestdag. En plots.

0: Dit is een hele mooie. Ik weet niet of iemand van jullie dit gaat kunnen achterhalen of gaat kunnen raden. Het cijfer van de dag is 48. Het gaat over 48%. Mm-hmm. En het is eigenlijk heel simpel. Wat is bij vrouwen gemiddeld 48% kleiner dan bij mannen?
1: Ego. Zit ik er boek op? Is het dat?
0: Nee.
1: Wie heb aan de lijn?
0: Nee. Bij vrouwen 48% kleiner dan bij mannen.
1: Ik denk meteen aan zon. Ik kan alleen maar zon dingen bedenken.
0: Is ja, natuurlijk, maar is goed.
1: Is het goed of is het ergens toch iets in het lichaam? Is het de dikke, dunne darm?
0: Het is geen dikke, dunne darm, dat is het niet.
1: De Adamsappel?
0: Nee.
1: Wat dan?
0: Is ook niet het geslachtsorgaan?
1: Is het iets lichamelijk?
0: Het is,
1: is het ego toch?
0: Nee, het is niet ego.
1: Nee, want dat is 100% kleiner.
0: Nee.
1: Nee, wat is het dan? Nee, is het wel zoiets?
0: Nee, het is niet zoiets. Het is nog iets anders.
1: Ja, het is iets met lonen. Of het is iets met kansen in het leven.
0: Het is niet
1: carrièrekansen.
0: Nee.
1: 48% minder geloofd worden als wij iets vertellen.
0: Nee, dat is niet.
1: Dat toch waar is.
0: Nee.
1: Nee, wat dan?
0: Nee, wat 28%
1: de 48.
0: Kleiner, minder 48% kleiner, minder bij vrouwen dan bij mannen. Allee jongens, kom.
1: Maar banksaldo.
0: Wat?
1: Banksaldo?
0: Is ook niet banksaldo. Nee.
1: Maar nee, is het uren in het huishouden of zo?
0: Nee, dat is het ook niet. Het heeft niet met werkzaamheden te maken.
1: Ik heb een klein beetje
0: Ja, nee, maar je hebt wel heel veel dingen uitgesloten. Het is iets wat zowel mannen als vrouwen hebben.
1: Ik ga het anders aanpakken.
0: Ja, pak het anders aan.
1: Ben ik er blij mee dat ik het 48 keer minder heb dan jij?
0: Ja, je hebt het niet 48 keer minder. Het is 48% kleiner.
1: Bij elke vrouw?
0: Ja, bij de vrouw. Ja.
1: Maar
0: de vrouw.
1: En ben jij blij dat het 48% groter is?
0: Ik maak er wel echt enorm gebruik van, moet ik zeggen.
1: Jij ook, Sander?
0: Ja, ik ben wel een gebruiker. Ja, anders, we zijn allemaal gebruikers. En jullie zijn niet zo'n gebruikers, dat weet ik ook wel. Allee jongens, probeer even na te denken. Denk eens praktisch.
1: Praktische dingen.

0: cijfer van de dag is 48. Ja, dat is bijna 50%. Vrouwen hebben iets 50% minder dan mannen. Ik zei direct ego. Klopt natuurlijk niet, zeggen alle vrouwen, dat moet 100% zijn.
1: Ja, ja, en alle mannen zeggen humor.
0: Ja, alle mannen sturen dat nu. Alle mannen sturen nu dezelfde mop. Humor hebben vrouwen minder. Wat komt er hier nog binnen? Veel. Neus. Een 48% kleinere neus.
1: Die neus is niet 48%. Jullie moeten die altijd in andermans zaken steken. Die moet groot zijn.
0: Hersenmassa komt hier ook 1000 keer binnen.
1: Ja, dat gaat er echt goede richting uit.
0: Johnny stuurt cruise control gebruiken. Daar kan ik mij iets heel goed bij voorstellen. Want ik heb dat nog nooit van mijn leven gebruikt.
1: Echt?
0: Haat dat.
1: Maar fijn, dat is zo gemakkelijk.
0: En Tom gebruikt dat altijd.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, ik vind dat niet fijn. Ik weet ook niet hoe ik dat moet aanzetten.
1: Dat is het vooral, denk ik.
0: Soms denk ik dat met die dingen, hoe heet dat?
1: Ruitenwissers. Richting aanwijzen.
0: En daar gaat alles aan. En die cruise control ook. Zat, oké. Wat komt hier nog binnen? Spieren, spiermassa, buikomtrek, smaakpapillen, de handgrijpkracht, testosteron. Fanny stuurt, wij vinden 48% minder plaats waar we kunnen plassen. Bij een man is dat gewoon tegen elke boom.
1: Ah ja, dat is waar.
0: Want het blijft hier binnenkomen, hè. Maar,
1: het zit er nog echt niet tussen.
0: In de verste verte niet.
1: Nee.
0: Broekzakken. Die zouden bij mannen groter zijn dan bij vrouwen. Nee?
1: Ja, laat maar komen.
0: Boobies. Het gaat boobies. Over boobies. Nee, dat zijn doorgaans wel.
1: Weet je, Anke, ik zal al zeggen dat we gaan bellen zo meteen.
0: Wie?
1: En dan ga je wel zien of je de juiste richting aan het uitgaan bent of niet. We bellen met de hoofdredactrice van Feeling, Els Keimeuren.
0: Oh, het is mode gerelateerd.
1: Ja,
0: de inhoud van onze kledingkast.
1: Ja, zo meteen.
2: Vanavond bij VTM geven ze smaak aan het woord gastronomie in Met 4 in bed. En bij VTM 2 wordt

0: op met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
1: Badkamerinnovatie?
2: Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. In Lier, Temse of Roeselaren. Stijlaarts.
3: Happy bathroom to you.
2: Renoveert uw badkamer.
4: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Dit is Joe.
6: Joe 80s
5: en 90s.

0: Oké, we hebben aan de lijn Els Keijmeuren, hoofdredactrice van Feeling. Dag Els, goedemorgen. Hallo.
1: Goedemorgen, dag Sven, dag Anke.
0: Ja, en Anke, eigenlijk, ja, wat is bij vrouwen 48% kleiner dan bij mannen? Je had het juiste antwoord eigenlijk gegeven. Het zijn de broekzakken in spijkerbroeken.
2: Dat is 3 keer binnengekomen
0: dat
2: van luisteraars.
0: Dat is een paar keer binnengekomen, ja, Els. Dat, ja, ik wist dat eigenlijk.
2: Ik
0: las het ergens. Klopt het ook echt? Helemaal?
1: Ja, het klopt echt. En het is ook niet alleen in jeans. Het is eigenlijk in alle broeken en zelfs in jassen. Vrouwen krijgen kleinere zakken. En dat, ik vind dat heel leuk dat jullie er eindelijk eens over beginnen. Want ik word daar al heel lang heel boos van die kleine zakken eigenlijk.
0: Ja, maar wacht. Mag ik eens iets zeggen? Wij gebruiken dat ook, hè? Dus bij ons, mijn portefeuille zit daarin. Mijn sleutel zit daarin. Mijn gsm zit daarin. Mijn zakdoek zit daarin. Alles zit daarin.
2: Ja,
0: en jullie hebben chacoche daarvoor, toch?
2: Maar Els, ja, want inderdaad, ik doe eigenlijk nooit iets in mijn zakken. Maar heel eerlijk, maar waarom is dat eigenlijk? Want ik wist gewoon niet heeft dat een oorsprong of wat, dat verhaal?
1: Dat is een heel oud verhaal. Hè. Dus we moeten teruggaan naar de 19e eeuw. Toen kregen de vrouwen van die smalle jurken. En dan werd eigenlijk de focus bij vrouwen verschoven van functionele kleden naar je moet er gewoon smal uitzien. En dan past de zakje niet, want dan zorg je die voor een bobbel. Hè. Dan ergens zit er een soort verdikking en voor mannen is dat allemaal prima, maar voor vrouwen mag je dat niet, want dat is storend aan het silhouet. De tweede verklaring is eigenlijk nog irritanter, Antje. Want de reden is, vrouwen hebben niks nodig, want hun man zorgt toch voor alles. En het is eigenlijk een soort van, wij moeten niet zelfstandig zijn. De man heeft de portefeuille bij en de autosleutels. Ja, vroeger nu niet, maar vroeger had de man dan zijn karabijn in zijn zak zitten en zo wat muntjes. En wij de arme schaapjes, wij lopen toch maar naast en achter die man en die zal voor ons alles wel regelen. Wij hebben helemaal niks nodig. En zo is dat eigenlijk begonnen. En dat eigenlijk nooit meer echt uit het modebeeld verdwenen.
2: Maar hoe gek is dat? Want modebeeld, dat kan alles vrijheid, blijheid, zo open-minded. Waarom zeggen ze niet van, kom, nu gaan we die even groot maken. Waarom gebeurt dat dan niet?
1: Er zijn vrouwelijke ontwerpers vooral. En Coco Chanel was daar één van. Hè, die dan heel subversief zakken in broeken stak voor vrouwen. Maar daar werd echt dan schande over gepraat. Nu, er zijn nu ook wel vrouwelijke ontwerpers die dat doen. Maar in general is het modebeeld voor vrouwen nog altijd slank en smal. En niet te veel storende uitsteeksels. En er is ook dat klein detail van de handtassenindustrie.
0: Klein detail. Ik ken vrouwen dat geen klein detail is op de handtassenindustrie. Ja.
1: Is dat waar? Maar dus de modemerken verdienen eigenlijk bijna allemaal hun centen, vooral met de accessoires. Die kleren, dat soort Happy Shoe, die tassen, dat kunnen veel meer mensen kopen. En natuurlijk als wij straks allemaal grote zakken krijgen, waar onze gsm in past en onze huissleutels en onze lippenstift, ja, dan hebben wij die handtas niet meer nodig.
2: Ach,
1: en dus wordt ons dat eigenlijk een beetje achtergehouden, die zakken, want ja, dan zou er een hele handtas-economie op instorten staan als wij dat niet meer nodig hebben.
2: Wat een vuile money business is dat ook.
0: Oh, sorry,
2: maar daarom dat ik mijn chacoche gewoon op de markt koop. Nee.
0: Ja, ja. Mag ik even ingrijpen? Als alles wat in Anka chacoche steekt op dit moment, als dat ook allemaal in broeken moet in zakken gestoken worden, dan is dat een hele winkel die je daar moet
2: aanhaaien. Ja, maar eerlijk, Els, ik bedoel, dat interesseert me nu eens geen hol dat kleine zakjes zijn in een jeansbroek. Weet je waar ik kwaad van word? Dat er merken zijn die jeansbroeken maken waar je een 10-tonner in lijkt. Dat vind ik pas erg. Ik bedoel, sommige jeansstoffen zijn zo lelijk dik of een model waarvan je denkt, dat staat nu toch eens echt niemand. Daar moeten ze mee stoppen. Ze mogen alleen nog maar jeansbroeken maken waar iedereen slank in lijkt. Nu zitten de mannen naar mij te kijken, alsof ik hier...
1: Ik zal het doorgeven.
2: Ja, maar dat is toch... Ik bedoel, daar is nu iedereen het toch mee... Ja, de mannen kijken nu naar mij alsof ik echt iets heel stom zeg, maar dat is toch... Elke vrouw denkt toch, inderdaad. Want als je een jeansbroek moet passen in de winkel, in een pashokje... Nou, ik word daar nooit vrolijk van. Ik denk, dit gaat het niet worden vandaag.
1: Dat is een hele opdracht. Dat is waar. Dat is een moeilijke opdracht.
0: Wat hebben jullie toch een zwaar leven.
2: Ik mis een vrouw in dit team.
0: Ja,
2: echt waar.
0: Ja. Allee, we hebben heel veel compassie met jullie. Je mocht de chacoche nog houden, want de zakken zijn toch nog niet groot genoeg om er alles in te proppen zoals bij ons.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Hoe koken?
4: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
2: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
6: Goedemorgen. 1 op de 5 mensen met diabetes heeft geen aangepast rijbewijs. Dat is nochtans verplicht. Dat laat Verkeersveiligheidsinstituut FIAS weten. Zo'n aangepast rijbewijs krijg je na een 5-jaarlijkse controle. Maar veel mensen zijn zich van geen kwaad bewust, zegt Stef Willems van FIAS.
7: Als mensen de diagnose van diabetes krijgen, ja, dan worden ze vaak overspoeld door informatie, waarbij dat die broodnodige informatie over het rijbewijs mogelijk wat ondergesneeuwd geraakt. Het is niet dat die allemaal... denken van, ah ja, ik heb diabetes, mij kan niets overkomen achter het stuur. Bijna 1 op de 2 mensen neemt wel degelijk echt grote voorzorgen, zoals snelle suikers.
6: Wie niet in orde is, riskeert een boete en problemen met zijn autoverzekering. De brandweer vreest dat het vuur in de Hoge Venen gaat uitbreiden naar Duitsland. Zo'n 60 Duitse brandweerlieden komen daarom helpen. Er waait vandaag meer wind richting Duitsland. Door rond het terrein te graven hoopt de brandweer het vuur tegen te houden. De brand is afgelopen nacht niet echt uitgebreid, maar er waren wel wat heropflakkeringen. Er is ook meer dichte rook, waardoor de blusvliegtuigen mogelijk niet op tijd kunnen uitvliegen. Er is in totaal al 3000 hectare verwoest. Rusland heeft opnieuw 100 drones neergehaald boven de hoofdstad Moskou. Volgens het staatspersbureau ging het om de zwaarste droneaanval in 2 jaar tijd. De aanvallen waren opnieuw gericht op een magazijn van een Russische webshop. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. In Oekraïne vielen dan weer 2 doden en 9 gewonden bij Russische luchtaanvallen. Volgens de lokale autoriteiten werden er meerdere woningen geraakt. Op het WK Hockey hebben onze hockeymannen, de Red Lions, hun 2e en belangrijke groepswedstrijd verloren tegen titelverdediger Duitsland met 1-0. De Red Lions staan nu 2e in hun groep. De eerste 2 gaan door. Morgen spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. De hockeyvrouwen, de Red Panthers, spelen straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Speelster Charlotte Engelbert.
8: Het is wel een moeilijke ploeg om tegen te spelen. Met heel veel passie, die willen ook gewoon een beetje duwen en veel counter spelen. Technisch heel sterk. Het is wel een leuke wedstrijd sowieso voor ons, om te zien waar we staan. Het is ook gewoon een beetje een soort van derby geworden tegen Spanje. We hebben heel veel tegen hun gespeeld in de laatste jaren.
6: De Red Panthers wonnen hun eerste WK-match tegen Nieuw-Zeeland al met 5-2. Wereldvoetbalbond FIFA heeft een van zijn topmannen, Kevin Lamour, ontslagen. Dat meldt Sky News. Lamour uitte onlangs kritiek op voorzitter Gianni Infantino. Hij was het niet eens met de plannen van Infantino om de rechten van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. De FIFA zelf bevestigt het ontslag, maar geeft geen reden voor zijn vertrek. Eerst grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
5: Dit is Joe 80

0: en Anke.
1: En de kattenbak, die mocht je ook niet proper maken. Hè? Als je zwanger bent en je bent gevoelig voor toxoplasmose. Want sommige vrouwen hebben er trouwens geen last van. Hè? Je moet dan zo een bloedonderzoek laten doen.
2: Ah, ja, ja, of je er gevoelig voor bent of niet.
1: En als je er gevoelig voor bent, geen kattenbak en geen sla 9 maanden aan een stuk.
2: Nee, maar die Bonijs, ik ga er nog altijd vanuit dat die brave mens niet zwanger was op het moment dat het heeft opgelopen. Dag Thibaut, goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ga het ook nog een keer laten dubbelchecken, maar ik ga ervan uit dat oké was.
2: En als het wel is, Thibaut, nu al proficiat van ons, hè, dan zijn we de eerste om je proficiat te wensen.
3: Dank je wel.
2: Wat is er eigenlijk gebeurd? Want je bent wel een tijdje echt pataat van de kaart geweest, hè?
3: Ja, van de kaart is veel gezegd. Van de kaart als wielrenner. Ik denk, moest ik niet op hoog niveau presteren, elke dag uren op de fiets zitten en mijn lichaam tot de limiet duwen, had ik het waarschijnlijk nooit geweten.
2: Okay.
3: Maar het is maar omdat ik echt op training niet kon herstellen. 2-3 rustdagen was niet meer genoeg. Ik kon niet meer afzien op de fiets. Ik was na 2 uur gewoon uitgeteld. En dan bloedonderzoek gedaan en toch eens een beetje verder gaan graven dan normaal. En dan kwamen we daarop uit. Maar ik zeg het, ik weet niet dat ik... moest ik in een rustperiode zitten, had ik het waarschijnlijk niet eens geweten.
2: Oké.
1: En hoe heb je het opgelopen dan, die toxoplasmose?
3: Weten we niet, maar ik vermoed van een stek tartaar.
2: Moch. Ja. Oei, toch niet in het restaurant van papa?
3: Nee, ik zat in het buitenland.
2: Want ja, die heeft nu zo'n taverne waar dat misschien wel geserveerd wordt, dat er geen slechte reclame komt. Hè? Ja, nee.
3: Dus ik denk vandaar, omdat dan tussen een 5 en 10 dagen nadien zijn zo wat de symptomen begonnen. Dat is het enige wat ik er een beetje kan uithalen, want ik heb voor de rest ook geen kat.
2: En welke gevolgen had dat op sportief vlak, behalve het feit dat je niet meer kon recupereren? Want ik hoorde echt dat je eerst knieproblemen had.
3: Dat was dit voorjaar. Dat is al een beetje een pechjaar geweest. Ik ben geopereerd doordat ik lang aan de kant heb gestaan, lang heb moeten revalideren. Dat was volledig verholpen en ik heb nu de volledige voorbereiding gedaan voor de Ronde van Spanje. En dan kwam dit erbij, op een hele vervelende moment. 12 dagen antibiotica moeten nemen. Ik zat al op het vliegtuig richting San Sebastian en de Ronde van Burgos om daar te gaan koersen. Ben kunnen terugkeren. Dus het is een verloren jaar en een jaar om rap te vergeten. Maar ik hoop dat ik dat in die laatste maanden toch nog kan omdraaien.
2: Ja, maar eigenlijk is dat het goede nieuws van het moment nu eigenlijk. Ik denk dat het gisteren zo bekendgemaakt is. Je gaat dus deelnemen aan de Vuelta, aan de Ronde van Spanje.
3: Ja, klopt. Het zag er lange tijd niet goed uit natuurlijk. En op het moment dat ik het eigenlijk samen met mijn coach en mijn dokters besloot om een beetje de strijdbel te begraven, omdat niet licht langer mogelijk was om mijn lichaam en mentaal ook gewoon elke dag om de limiet te zetten om toch proberen die veld op te halen. Ja, ik keerde het op zich wel heel snel om en begon die medicatie heel goed aan te slagen en ik voel me er klaar voor. Dus we gaan van heel veel twijfel naar ineens een gevoel waar ik toch wel waarschijnlijk iets ga kunnen betekenen in die veld ook. Dus dat is leuk.
2: Doe je dat graag, zo'n grote ronde rijden?
3: Ja, het is nog wel mijn tweede. En vorig jaar was het natuurlijk niet zo ideaal in de Tour. Waar ik mezelf wel een paar keer tegenkwam door ziekte voor Wien en door een valpartij in de eerste dag. Maar ik kijk er heel hard naar uit. Ik heb nog maar weinig koersdagen op mijn naam staan dit jaar. Dus ik hoop dat die veld daar goed meevalt.
1: Zeg, kan je dan goede Netflix-series aanraden of zo? Wat je dan hebt bekeken tijdens die rustige dagen? Of hebben ze dat er ook niet van gekomen?
3: Nu de afgelopen dagen, wil je bedoelen.
1: Ja, de afgelopen tijd. Als je zegt, van ik heb antibiotica moeten slikken. Alleen, ik heb echt moeten rusten. Wat doet een renner dan, als je eigenlijk normaal altijd op de fiets moet zitten?
3: Ja, ik heb nog wel mogen fietsen. Maar het was aan een veel lagere intensiteit en aan iets minder uren dan normaal. Dus dat bleef een beetje ongewijzigd. En voor de rest was het proberen dingen te kijken die mij een beetje mijn kop van de koers weghielden. En mijn gemoedsrust een beetje naar beneden hielden. Want ik werd er wel een beetje gefrustreerd van. Dus meestal is het dan gewoon FC de kampioenen, zoals normaal.
2: Nog altijd FC de kampioenen.
1: Love you, echt waar. FC de kampioenen, die zijn er altijd voor ons, hè. Echt waar.
3: Die zijn er. Die doen niet moeilijk. Die stellen geen vragen.
1: Exact. En dan gaat je terug naar de kindertijd. Om onbezorgd, dit en dat. Ik snap het helemaal. Als ik dat opzet, ik kan ook blijven hangen.
3: Ik moet niet veel opletten. Ja. Exact.
1: Instant happiness.
2: Ja, of ze nu in een topfietsperiode zit of niet, ze vindt het altijd leuk om naar te kijken. Veel succes in de Vuelta. We gaan keihard voor jou supporteren. Het is heel belangrijk, want het is inderdaad niet zo'n gemakkelijk seizoen geweest. Gemakkelijk jaar. Voor je weer het veld eventueel induikt binnenkort. Eerst daar nog eens in Spanje. Serieus gaan uitpakken. Dit

0: Een blik achter de schermen.
1: Waar je nog bezig over toxoplasmose, wat dat allemaal voor rare dingen met een mens kan doen. Ga je het vertellen? Als er iets overkomen, dat eigenlijk ook wel...
2: Kijk.
1: Ja, dat is ook wel een beetje... Gênante situatie.
2: Ja, het is heel gênant. Ik wou het eerst vertellen op de radio, maar jij reageerde daar zo fel op dat ik nu denk... Oei, ja, ik weet het niet of ik het moet vertellen.
3: Ik vind van wel, want ik vind het vooral grappig dat de anderen die erbij waren het niet weten en die het dan gaan horen.
1: Ja, die gaan dan nu wel allemaal te weten komen, hè?
2: Ja, daar heerst nog altijd zo een taboe rond. Ik ga het vertellen.
1: Dat is goed.
2: Ik ga het ook niet vies maken. Ik ga het gewoon vertellen wat er mij gisterenmiddag overkomen is. Het is des mensen. Misschien herkennen luisteraars zich in deze getuigenis. En kan ik misschien ook wel steun bieden aan bepaalde mensen die nog altijd trauma, ervaringen hebben, weet ik veel wat. Oké, kijk. Gisteren, na de ochtendshow, had ik een groot interview met het laatste nieuws. Samen met Peter van de Veire van Radio 2 en Dorothee Douwe van Q-Music. En het ging over de ochtendshows in Vlaanderen. Dus wij met ons drie. We hadden een groot interview. En dat was hier bij DPG. In Vilvoorde, in een heel klein lokaaltje. Maar echt in zo'n lokaaltje waar wij ook altijd met ons teampje in vergaderen. Ja, daar is plaats voor vier man. De journalisten, wij drie, naast elkaar. De journalisten stelt mij een vraag en ik antwoord. En Peter en Dorothee zitten echt heel geïnteresseerd naar mij te kijken. En ik vertel en ineens denk ik... Oei, ik had een windje gelaten. Ik had een windje gelaten, maar niet met geluid. Niet met geluid.
1: Dorothee, journalisten.
2: Ja, niet met geluid. Niet met geluid.
1: Niet met geluid.
2: Maar...
1: Je rookt het
2: geur,
1: wel.
2: Jongens. Als je het zelf ruikt, dan weet je dat de anderen het al hebben geroken. Hè? Ja. Het was echt een stinkbommetje. In een mini-ruimte een stinkbommetje.
1: Ja.
2: En ik dacht, oh nee. Want ik was tegelijkertijd aan het antwoorden en ze kijken heel serieus naar mij. En ik denk, ja, wat, zouden die weten dat ik dat ben geweest?
1: Ja, dat weet je toch nooit in een ruimte met vier?
2: Ja, inderdaad.
1: Weet je toch nooit wie is het geweest? De journalisten?
2: Dacht, dus je moet denken, ik was gewoon aan het antwoorden op een vraag over radio. En tegelijkertijd was ik aan het denken, damn, dat is mijn scheet. Dat ruikt. Wat moet ik doen? Ik mag dat hier niet laten opvallen. Of moet ik zeggen, sorry, ik ben het.
1: Ja.
2: Had ik gewoon eerlijk moeten zeggen... Ik ben het.
1: Ja.
2: Want ja, dat bleef ook even hangen, dat het een kleine ruimte. Dus, oh, ik vond het zo
1: Als je
2: gênant.
1: Het kunt negeren, als niemand raar kijkt, dan moet je gewoon met uitgestreken blik doorgaan natuurlijk.
2: Ja.
1: Je moet vooral niet zoveel proteïne eten terwijl je
2: krachten
1: hebt.
2: Ja, ik denk, maar sinds ik de proteïne eet,
1: ah, ja. Dat is het,
2: waar.
1: Hè.
2: Ja. Maar echt, het was, ja, maar dus nu...
1: Ze doet krachttraining, madame. Dus als er nu iemand ergens in de buurt van Anke komt,
2: ja, als ik
1: zij
2: een,
1: is het, hè.
2: Ja, ik ga,
1: altijd,
2: ik ga niet squatten in de buurt van iemand. Ja. Ik beloof het, want dan komt het van.
1: Maar ze hebben dus echt, er is niets over gesproken.
2: Iedereen
1: had je nu gezwegen op de radio?
2: Ah, ze keken allemaal staalhard naar mij. Alsof heel geïnteresseerd in mijn verhaal. Maar ik denk, in mijn eigen, die moeten toch gedacht hebben... Welke stinkzak is er hier?
1: Maar dat is nu het gespreksonderwerp. Zowel bij de VRT als bij de collega's van...
3: Ik krijg een bericht van Peter van de Veire.
1: Ja.
3: Echt, je stuurt mijn bericht.
1: Ja, echt een bericht van mij.
3: Dit is niet waar.
2: Oh my god, stop. Oh ja, wat moet je doen? Moet je dat zeggen of niet?
1: Nee, ik moet niks
2: zeggen. Wat zouden andere mensen doen?
1: Mond houden, zwijgen. Negeren, ja.
4: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Zo ethisch en

0: Okay.
1: Ja, weet je, veel mensen prijzen je voor je eerlijkheid. De grote meerderheid zegt wel, je moet gewoon uiteraard zwijgen. Je moet daar niks van zeggen. En als er dan toch iemand er iets over zegt, moet je zeggen, dat is blijkbaar een uitdrukking, wie het eerste riekt, zonnelijke piept. Dat is blijkbaar een uitdrukking.
0: Dat zeg je, heel veel van die uitdrukkingen.
1: Ja, dus als jij het als eerste hebt geroken, dan is het waarschijnlijk van jou. De aanval is de beste verdediging. Ja.
0: Maar Luc zegt, dat vind ik een hele goeie, als je in een kleine ruimte bent en je ruikt zoiets, moet je gewoon zeggen, ah, er ruikt hier een putteke.
1: Maar ja, putteke.
0: Maar dat kan toch?
1: Ja.
0: Dat is toch heel vaak op locaties?
1: Zo plotseling gaat dat putteke hier in een vergaderzaal van DPG beginnen ruiken.
0: En dan verzin je het.
1: Daar zit geen putteke.
0: Dat was vorige week ook.
1: Weet je wat eigenlijk de regel is, Anke? Als je het voelt opkomen, want dat, ja, dat kunnen we allemaal niet aan doen, dan moet je even naar buiten gaan, naar het toilet gaan.
0: Het niet, ik voelde het niet opkomen.
1: Okay.
0: Ik voelde het niet opkomen. Je kan ook gewoon blijven ontkennen. Blijven ontkennen. Ik heb een anoniempje aan de lijn. Goedemorgen, anoniempje.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we kunnen je stem wel niet vervormen. Dus het kan zijn dat je toch gaat herkend worden. Maar je bent leerkracht, anoniempje.
1: Waar?
2: Ja, dat klopt.
1: Waar, anoniempje?
2: In een school.
0: Oh, amai, in een school. Zeg. In een provincie in Vlaanderen.
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja, oké. Okay. Maar kijk, anoniempje, jij voelt het wel vaak opkomen. En wat doe jij dan in de klas?
2: Dan ga ik achteraan in de klas staan, laat ik daar mijn scheetje en ga ik snel naar voren.
0: Ja.
2: Dan zijn de leerlingen, ah, wie heeft er hier een potje gelaten? Oh, jij hebt een potje gelaten. Dan zeg ik, hela, wat is dat daar achteraan? En dan wacht ik de reactie af.
0: Wat is
2: en dat vind ik zo grappig.
0: Dus ze geven elkaar de schuld. Hè? Jantje geeft Pietje de schuld. En jij zegt dan niet, ik was het. Jij zegt dan nooit.
2: Nee, dan geniet ik van het moment.
1: Kijk, daar zijn wij ons vertrouwen in het onderwijzend personeel kwijtgeraakt, mevrouw. U en uw collega's die zomaar scheten staan te laten, het op de kinderen steken, daar klapt ons onderwijs mee in elkaar. Ja. Daar moet Zoldemir eens iets aan doen, zeg.
0: Jongens, toch. Jongens, ik vind
2: dat is eventjes mijn momentje, mijn excuses.
0: Ik wou zeggen, als het u lastig maken, denkt jij, ik ga nog eens goede scheet laten vanachter in de klas.

0: We gaan het onderwerp zo meteen afsluiten. Maar ik heb daar net een ontboezeming gedaan. Iets wat mij gisteren overkomen was. Een wind gelaten in een hele kleine ruimte. Met daarbij ja, twee radioconculega's eigenlijk. Ja, het was allemaal heel gênant.
1: Je hebt er niks gezegd. Je hebt geen krimp gegeven. Nu weten ze het wel ondertussen dat jij het was, uiteraard.
0: Pieter van Veijden, Dorothee Douwe. Ja, ik was het. Maar ja, had ik iets moeten zeggen? Moet je niks zeggen? Er is een etikettenspecialist, Kevin Struppe. En ik dacht, we gaan die toch nog eens bellen. Want het leed dat ik heb gehad, ik heb dat nu gedeeld. Maar ik wil dat andere mensen goed zijn voor toekomstige gelijkaardige situaties. Als 1 september weer daar is en iedereen terug op kantoor zit. Goeiemorgen, dag Kevin.
2: Goedemorgen, dag aan.
0: Ja, vertel eens Kevin. Wat moet je doen? Als een wind geluid maakt... Dan

0: bedoeling. Je kunt dat eigenlijk een beetje in stilte laten passeren, zeg maar.
1: Oké, dus ik heb eigenlijk goed gehandeld. Mag iemand anders een mop maken die hem niet gelaten heeft, maar die denkt van ik ga hier eens de grapjas uithangen?
0: Ja, dat klopt. Maar dan krijg je vaak zo dat spreekwoord. Hè. Wie dat eerst reageert, die heeft het vaak gedaan. Dus meestal merk je dat mensen dan toch wel stil gaan blijven. Het ergste wat je kunt doen, Annie, dat is eigenlijk vies naar uw buurman kijken en doen alsof dat hij het gedaan heeft, terwijl dat iedereen misschien niks mee te maken heeft.
2: Dat is heel smerig.
1: Kevin, nu ik je toch aan de lijn heb, kan ik nog iets vragen. Want jij weet alles van etiketten. Als iemand jouw naam tot twee keer toe verkeerd uitspreekt, mag je daar dan iets van zeggen of geef je die ander dan zo een beetje een awkward gevoel en zwijg je daar best over?
0: Je mag daar zeker iets van zeggen, maar ik raad altijd aan om dat niet publiekelijk te doen. Als je dat publiekelijk doet, dan gaat die persoon het gevoel krijgen dat je die misschien wel terecht wijst of misschien zelfs wat vernedert. Dus doe dat zeker apart.
2: En laat dat rekening het spek afronden.
1: Ja, maar Kevin, blijf aan de lijn. Blijf aan de lijn. Dan kan ik ze biedt zeggen dat ik Frank geniet.
3: Je badkamer renoveren in één dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
3: Dit is Joe.

0: Anke vieren de laatste vakantiedag in Plopsaland de Pannen. En jij kan erbij zijn.
1: Ja, dat zeg ik voor de ouders die blij zijn dat ze er dan weer even vanaf zijn.
2: Ik heb nog nooit zoveel empathie van uw kant zien komen, zeg.
1: Maar voor de kinderen is het misschien iets waar ze niet zo hard naar uitkijken. Maar die laatste dag van de vakantie, daar moeten we wel iets mee, dachten we. We moeten iets origineels doen, want het is zo'n rare. En maandag na een weekend is dan nog een vrijdag. En op dinsdag begint het schooljaar. Dus daarom gaan wij live uitzending maken. 's Ochtends tussen 6 en 10 vanuit Plopsaland aan de kust. En daarna gaan we met een heleboel luisteraars het park nog een beetje eerder dan de rest gaan ontdekken. We gaan er iets heel speciaals doen. Dat vertellen we nog wel. En dan mag je dat de hele dag gaan doen wat je wil doen in Plopsaland.
2: Je moet er maar één ding voor doen. En dat is je kind een voiceberichtje laten inspreken via de Joe-app. Met een goede reden waarom je kind wil komen. En dan mag heel het gezin mee. Ik ga meteen de winnares van vandaag laten horen. Het is een zangeres van 7 jaar uit Leiden.

0: en Sven naar Plopsaland. Dat wil ik wel.
1: Hey, 7 jaar, wat een talent. En ik denk dat we de mama aan de lijn hebben. Goedemorgen, Annelies.
2: Goedemorgen.
1: Hey, staat die talentvolle dochter ook bij jou?
2: Ja, die is het.
1: Dus ik ga het officieel zeggen. Lieve Robin en mama Annelies. Jullie mogen naar Plopsaland komen op 31 augustus. En je merkt, doorsturen, de grootouders hadden hetzelfde dingske voiceberichtje ook doorgestuurd. Die mogen ook meegaan, neem ik aan.
2: Ja, die mogen zeker mee.
1: Oké, wel. Maar kom even dag zeggen, hè, want wij zijn er ook, Sven en ik.
3: Wij zorgen voor ontbijt voor jullie allemaal. Voor alle willende luisteraars zal er ontbijtje zijn. En een ochtendshow.
1: Ja, we hebben nog een paar verrassingen, hè, maar die delen we nog wel mee. Oké, zeg heel graag tot dan, lieve schatten. Doei.
2: Super, dag.
4: Joe, 80s en 90s.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. Het was een moeilijke nacht voor de brandweer in de Hoge Venen. Dat meldt de Waalse Openbare Dienst. De brand is op verschillende plaatsen opnieuw aangewakkerd. Maar al bij al niet fel uitgebreid, zegt journalist Louise Buquet.
4: Het blijft op die 3000 hectare verwoest gebied. Maar ze hebben wel nog grote zorgen. Vooral over die noordoostflank. Dat blijft echt moeilijk, want ze krijgen daar maar geen brandweerlieden. Die grond is niet goed genoeg om daar met brandweerwagens op te gaan. En dus doet dat vuur daar wat het wil, dat in combinatie met de wind niet goed.
3: Het weer is vandaag ook slechter dan gisteren en er is meer dichte rook, waardoor de blusvliegtuigen mogelijk niet kunnen uitvliegen. Er komen amper plaatsen bij in de kinderopvang, dat schrijft De Tijd. Nochtans is het budget de afgelopen 10 jaar verdriedubbeld. Het budget ging van 500 miljoen euro naar 1,5 miljard. Maar er kwamen de afgelopen 2 jaar amper 2000 plaatsen bij. Dat is een vijfde van de 10.000 aangekondigde plaatsen. Volgens oppositiepartij Anders werkt het systeem niet en moet er een nieuw komen. Rusland heeft opnieuw honderden drones neergehaald boven de hoofdstad Moskou. Volgens het staatspersbureau ging het om de zwaarste drone-aanval in 2 jaar tijd. De aanvallen waren opnieuw gericht op een magazijn van een Russische webshop. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. In Oekraïne vielen dan weer 2 doden en 9 gewonden bij Russische luchtaanvallen. Volgens de lokale autoriteiten werden er meerdere gebouwen geraakt, waaronder ook woningen. Op het WK hockey hebben onze hockeymannen, de Red Lions, hun tweede en belangrijke groepswedstrijd verloren tegen titelverdediger Duitsland met 1-0. De Red Lions staan nu tweede in hun groep. De eerste 2 gaan door. Morgen spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. De hockeyvrouwen, de Red Panthers, spelen straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Speelster Charlotte Engelbert verwacht een pittige wedstrijd.
5: Het is wel een moeilijke ploeg om tegen te spelen. Met heel veel passie, die willen ook gewoon een beetje duwen en veel counterspelen. Technisch heel sterk. Het is wel een leuke wedstrijd sowieso voor ons, om te zien waar we staan. Het is ook gewoon een beetje een soort van derby geworden tegen Spanje. We hebben heel veel tegen hun gespeeld in de laatste jaren.
3: De Red Panthers wonnen hun eerste WK-match al tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft een van zijn topmannen, Kevin Lamour, ontslagen. Dat meldt Sky News. Lamour uitte onlangs kritiek op voorzitter Gianni Infantino. Hij was het niet eens met de plannen van Infantino om de rechten van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. De FIFA zelf bevestigt het ontslag, maar geeft geen reden voor zijn vertrek. Vaak grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
2: Dit is Joe.

0: van Show.
1: Ja, van alles komt terug, hè. Radioshows zijn terug te horen. Televisieprogramma's komen ook opnieuw. Seizoen 11 bij ons van Sven en Anke. Ook seizoen 11 van Blind Getrouwd.
2: Yes.
1: Ja, dat gaat even lang mee.
2: Even succesvol.
1: Ja, vanaf 31. Ja, sommige van die huwelijken zijn wel slecht afgelopen. Het onze staat voorlopig nog recht.
2: Ja, ook met ups en downs.
1: Vanaf 31 augustus op maandag en woensdag om 21:55 bij VTM. En steeds één aflevering vooruit op VTM Go Plus. Vier koppels zijn er en Goedele Liekes is weer een van de experten.
2: Oh, dat vind ik echt een van de beste dingen die er de laatste jaren aan toegevoegd is. Goedele Liekes bij Blind Getrouwd. Maar Goedele, nu wil het toeval dat jij uitgebreid bezig bent met het
3: prepareren. Met voor te bereiden.
2: Maar ja,
1: want bruiloft voor te bereiden.
2: Maar een van de dochters gaat trouwen.
3: Ja, die van mij, hè. Ja, ja, mijn dochter die trouwt binnen 10 dagen. Maar en zelfs minder dan 10, oh my god. En het feest gaat door hier in mijn tuin. Dus ik zit nu hier op mijn knieën in de modder, in de regen, nog wat gras zo bij te leggen. Ik ga zelfs de foto op mijn Instagram zetten van hoe ik eruit zie. Dat is werkelijk niet te geloven.
2: Ja, maar
3: gisteren hadden we een persconferentie, was mijn haar mooi gedaan, een vals wimpertje erbij. Ik dacht, ik ga dat nog even bewaren, maar dit is werkelijk ongelooflijk.
2: Ja, maar
3: dus ja.
2: Goedele, maar dat vind ik zo leuk aan jou, want ja, ik ben ook al bij jou thuis komen logeren. Dus ik snap, want wie gaat trouwen eigenlijk? Celeste of Merel?
3: Merel.
2: Ik snap Merel, dat Merel trouwen. Denkt, we doen
3: mijn
2: dat bij.
3: Een leuke Limburger, Anke.
2: Is het waar? Of van waar is hem?
3: Ja.
2: Van waar is hem?
3: Hasselt.
2: Of van Hamma, ja, dan hebben ze echt heel goed materiaal in huis. Maar ja, ik snap, want jij woont daar prachtig, echt buiten. Allee, en met heel veel dieren. Ik snap dat Merel zegt, ik wil dat bij de mama thuis doen. En ik vind dat wel
3: ja,
2: heel cool.
3: Ja, ik ben er ook wel fier op, hoor, dat ze dat wil. Dat ze, hè, want dat is zo'n soort officieel uitwaaien. We hebben toch van je eigen kind. En ik ben ook wel fier op dat ze dat in mijn tuin wil doen.
2: Wij
3: zijn dan ook weer een beetje perfectionist, dus dat moet dan weer in orde zijn. Je kent mij.
2: Oh, maar het is echt, ga je wenen? Ga je wenen over 10 dagen?
3: Waarschijnlijk wel. Ik zeg nu van niet, maar waarschijnlijk wel, ja.
2: Ja, oh, ja. Dus het is een en al trouwerij, want Blind Getrouwd komt dan terug 31 augustus. Ja. Maar er zitten nieuwigheden in, want alle kandidaten staan vandaag in de krant. En er is een kandidaat bij voor het eerst met kleine kindjes.
3: Ja, ja. Nu moet ik eerlijk zeggen, de jongen, de foto die je in de krant ziet staan, is niet de Matthias. Er zijn twee Matthiasen. Dus een verwisseling gebeurt van foto's.
2: Ja.
3: Kan ik dat al meteen rechtzetten? Maar er is dus een man die al twee minderjarige kinderen heeft. 10, 12 zijn die. En dat is voor het eerst. Wat wil zeggen dat wij als matchmakers dus eigenlijk ook ja, een match moeten zoeken met die kinderen. Je zoekt ja, iemand voor dat gezinnetje. Hè. Dus dat maakt het een stuk moeilijker om die match te leggen. Je hebt nog meer criteria. Langs de andere kant is dat voor veel vrouwen ook wel leuk. Die zeggen, die geven expliciet aan. Maar kijk, ik vind het leuk als de partner al kinderen heeft.
1: Oké, het is want die vrouw had wel ergens op voorhand gezegd, ik zou het geen probleem vinden als er kinderen zijn. Want anders is dat een enorme cadeau. Hè?
3: Nee, of sterker. Er zijn er ook die expliciet zeggen, maar kijk, hè, of ik ben zelf al een beetje te oud, of ik wil zelf geen kinderen, maar ik zou het zeer fijn vinden, mocht ik een partner hebben die al kinderen, dat kan ook. Hè. Okay.
2: Maar heb je dan
3: dus die daar heel specifiek aangeven van, tof, laat maar komen. Maar dan is er nog een andere vraag natuurlijk, hoe zien die kinderen dat zelf? En vooral, hoe ziet in dit geval de moeder van die kinderen dat? Hè?
1: Ja.
3: Als zij daar niet volmondig ja op roepen, ja, dan houdt het onmiddellijk op.
2: Ja, en dat was dan geen, want heb jij die kinderen ook mogen interviewen? Of zijn die gescreend? En heeft die mama dan ja gezegd, van het mag?
3: Ja, ja. Die kinderen zijn uitgebreid gescreend. Daar is ook een kinderpsycholoog bij. Natuurlijk is het programma dat vol psychologen zit. En los van ons, het team dat je op televisie ziet, zitten er achter de schermen ook nog begeleiders, psychologische begeleiders. Dus die worden wel zeer goed gescreend. Als die kinderen dan zeggen, ik wil niet in beeld, uiteraard geen enkel probleem. Er zijn kinderen die zeggen, oh leuk, kan ik dat bij klasgenootjes zeggen, kijk, wij komen op VTM. En andere kinderen zeggen, ik wil dat niet. Dat is een kwestie van persoonlijkheid. Maar belangrijk is ook dat de mama van die kinderen daar heel erg in meegaat. Want anders ga je daar problemen creëren. Dus dat zijn allemaal voorwaarden waaraan voldaan moet worden. En dan zou dat geen probleem mogen zijn.
2: Oké, zeg maar, Goedele, er is nog een nieuwigheid aan het programma. Ze mogen meteen voelen.
3: Ja, ze mogen elkaar aanraken. En dat zegt zoveel. Dat is prachtig om te zien. Je hebt dus dat blinddoekmoment. Want nu klinkt dat zo'n beetje... Hè, je hebt dat blinddoekmoment. En vorige keer mochten ze daar gewoon een vraag stellen. Nu mogen ze elkaar ook aanraken als de ander dat oké vindt. Hè. Maar dan, je ziet daar zoveel over. Je ziet daar zoveel in. Dat je... ja. Oh, wacht, Maurice.
2: Oh, Mauriceke.
3: Maurice maakt van zijn tak.
2: Heeft een ruzie met de alpaca.
3: Dus ja, je ziet meteen, weet je, je hebt zo één iemand bijvoorbeeld die met zijn duim constant de bevende handjes van de vrouw zit te zo zachtjes te wrijven, zo geruststellen, om het zo te zeggen. Dat soort dingen. Ja, je ziet, ja, dat is prachtig.
2: Of een beetje snuffelen of zo? Als je niet meteen moet voelen.
3: Ja, en er zijn zo, mag ik eens op jouw hoofd voelen? Hoeveel haar heeft hij? Hoe groot is die?
2: Oh, nee, en dan is het een hele boel.
1: Oh nee, dat voelt precies maar een A-cup. Nee, dankjewel. Niet geïnteresseerd. Sorry. Dag, doei.
2: Oh, jongens, toch? Ja. Ja, dat is weer ons kantje eigenlijk. Ja, wij maken er weer zoiets van. In ieder geval, we kijken er enorm naar uit. Goedele, over 2 weken, maandag 31 augustus. En intussen blijven we dan nog volle bak kijken naar jouw podcast op HLN bij Goedele. Heb je dat ook gevolgd eigenlijk?
1: Dat is wel een pittige verhaal in deze zomer. Ja,
2: jongens, ik denk dat Goedele het kijkcijferkanon van het laatste nieuws.
1: Succes met de trouw die eraan komt.
3: Ik zou nu graag een keer een podcast doen over relaties, over min of meer gewone dingen. Weet je, hoe moeten communiceren, hoe gaat dat bij ons? Ja. Dat zou ik zo graag eens doen. Dus ik hoop dat ik ook die kans een keer krijg.
2: Ja, allemaal gaan we daar nood aan hebben. Want heel graag zou ik daarna luisteren. Dankjewel, Goedele. Doei.

0: Bij Telenet Internet 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
1: Wat? 3?
0: Yep. Info op telenet.be.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Allemaal koken.
4: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
5: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.

0: van Joe.
1: Hey, veel televisieprogramma's die tevoorschijn komen, het is allemaal nieuws daarover. Hè? Dat is typisch eind augustus, dat komt terug, dat komt terug. Formule 1 Thijs gaat een nieuw programma doen of zo.
2: Ja, een nieuwe serie.
1: Een nieuwe serie?
2: Ja, ja. Oh. En als je denkt van, maar ik denk dat ik van de zomer Pommelien frietjes heb zien eten bij Frituur Anita in Sint-Liefshouten. Dat is waar Grim woont eigenlijk.
1: Ja, dat is in de buurt.
2: Zou je daar ook gefrituurd
1: halen? Frituur Anita? Ja, ja, ik ken het niet. Ja?
2: Ah, wel, daar is Pommelien Thijs bijna elke dag gezeten.
1: Is waar?
2: Met heel de crew, want die hebben daar opgenomen. Een serie met Barbara Sarafian ook, okay. En Koen de Bouw.
1: Oh, wow.
2: Iets dat het goed is, hè, voor VRT. En de serie heet, oh, ik heb je gezegd, Altijd Welkom. Altijd de serie. Welkom.
1: Okay.
2: En Pommelien is, ja, speelt dan, wacht, hoe zit het in elkaar? De zoon van Barbara en Koen is overleden. Dat is dan zo'n jongen van 17. En dan gaan ze zo die zoon herdenken of zoiets, met nog een broer of een zus en nog vrienden van die kerel.
1: Okay.
2: Dat is eigenlijk het uitgangspunt.
1: Daarin is dan het ex-lief van die jongen of zo?
2: Ik denk het. Ja, okay, ja, okay, ze is niet okay. De dochter van Barbara Sarafian. Maar het gaat dus over van dat die mama eigenlijk niks liever wil dan haar zoon eigenlijk nog levend houden.
1: Ja, ja, ja,
2: en eigenlijk hoe mensen daar dan op omgaan, hoe het leven verder gaat bij die anderen. Allee, hoe ik het lees, denk ik, oh wauw, ik wil het heel graag zien. Het is iets anders dan Knokken Of.
1: Ja, dat is
2: ik
1: het
2: ga
1: wel,
2: niet
1: hè?
2: Met Bon Mami zijn.
1: Ja,
2: het is niet met Bon Mami, dat kan ook wel jammer zijn eigenlijk.
1: Pommelien al de hele tijd natuurlijk met dat Knokken Of in je gedachten. En daar speelde zoiets waar je zo af en toe, sorry, misschien is dat fout dat ik dat zeg, waar je af en toe van denkt, wat is dit nu het personage of is dit ook een klein beetje Pommelien? Zit die ook zo een klein beetje in elkaar?
2: Staat met een foto in de krant en ziet er weer helemaal anders uit.
1: Ja, is dat okay,
2: zo'n hippie met een haarband en zo.
1: Oké.
2: Ja, denk geen kook.
1: Maar het is actrice, het is echt een actrice. Dat hebben we dan wel gezien in Knokken Of. En ja, daarvoor hadden we het ook al gezien inderdaad. Benieuwd.
3: Joe, 80s en 90s.

0: badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een Magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.
1: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen. Bij de brand in de Hoge Venen hebben twee Vlaamse brandweermannen een rookvergiftiging opgelopen. Dat meldde Duitsstalige media. Ze hadden te veel rook ingeademd en werden naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is intussen stabiel. De brand blijft ook moeilijk te controleren. Op verschillende plaatsen is het vuur opnieuw aangewakkerd, maar al bij al niet fel uitgebreid, zegt journaliste Louise Buquet.
2: Het blijft op die 3000 hectare verwoest gebied, maar ze hebben wel nog grote zorgen. Vooral over die noordoostflank, dat blijft echt moeilijk, want ze krijgen daar maar geen brandweerlieden. Die grond is niet goed genoeg om daar met brandweerwagens op te gaan. En dus doet dat vuur daar wat het wil, dat in combinatie met de wind niet goed.
1: Het weer is vandaag ook slechter dan gisteren en er is meer dichte rook, waardoor de blusvliegtuigen voorlopig niet kunnen opstijgen. Er komen amper plaatsen bij in de kinderopvang, dat schrijft de Tijd. Nochtans is het budget de afgelopen 10 jaar verdriedubbeld. Het budget ging van 500 miljoen euro naar 1,5 miljard. Maar er kwamen de afgelopen 2 jaar amper 2000 plaatsen bij. Dat is een vijfde van de 10.000 aangekondigde plaatsen. Volgens oppositiepartij Anders werkt het systeem niet en moet er een nieuw komen. Een Amerikaans president Trump dreigt ermee golfstaat Oman te bombarderen als het dwars ligt bij een akkoord over de Straat van Hormuz. Dat zei Trump aan Amerikaanse media. De VS wil dat Iran de zeestraat volledig opent. Maar ook Oman onderhandelt al weken met Iran over een veilige doorgang van de Straat van Hormuz. Die is al sinds februari zo goed als dicht. Daardoor zijn de olie- en gasprijzen fel gestegen. Vaak grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
0: Dit is Joe.

0: cv-fotoboek is ze.
1: Mag ik eens kijken?
0: Wauw. Weet je dit nog?
1: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
2: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de excepts, hè?
5: Dankjewel.
3: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
7: Knipper eens 2 keer met uw ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
8: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
9: Ah, ik zal het eens opzoeken.
8: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
9: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
8: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC. Beweegt met je mee.
10: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging 2 plus 2.

0: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL. Love to see you
1: shine. Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Roomkoken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
4: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
3: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
6: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
7: Goedemorgen. Er komen strengere maatregelen voor bedrijven die niet goed meewerken met de economische inspectie. Ze riskeren boetes tot 400.000 euro als ze niet op tijd de juiste informatie delen. Dat heeft de federale regering beslist. Je hoort bevoegd minister Rob Beenders.
8: De economische inspectie die onderzoekt tal van dingen zoals bijvoorbeeld valse websites, onveilig speelgoed. En we stellen vast dat sommige bedrijven die echte intentie hebben om consumenten op te lichten, dat die ook niet goed samenwerken met de economische inspectie. En door nu boetes op te leggen, willen we ervoor zorgen dat vooral die kooiboys, dat we die harder kunnen aanpakken.
7: Het zijn vooral grote internationale bedrijven die de regels aan hun laars lappen. Op het Griekse eiland Kreta is een Belg van 35 opgepakt na een zwaar verkeersongeval. Dat meldde Griekse media. Daarbij raakte een motorrijder zwaar gewond. Het gebeurde toen hij probeerde te keren op een plaats waar dat verboden is. De man is intussen vrij onder voorwaarden nadat hij een borgsom van 3000 euro betaalde. Hij moet zich wel elke maand melden bij de Griekse ambassade in Brussel. Amerikaans president Trump dreigt ermee golfstaat Oman te bombarderen als het dwars ligt bij een akkoord over de straat van Hormuz. Dat zei Trump aan Amerikaanse media. De VS wil dat Iran de zeestraat volledig opent. Maar ook Oman onderhandelt al weken met Iran over een veilige doorgang van de straat. Die is al sinds februari zo goed als dicht. Daardoor zijn de olie- en gasprijzen fel gestegen. Het is vaak grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maximaal tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maximaal rond 20 graden.
6: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging 1

0: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die borduur!
1: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
3: Nee, schat, het is meun.
1: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
4: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En mijn broer zijn scheve tanden.
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
0: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt donderdag vervroegd samen over de natuurbrand in de Hoge Venen. Dat bevestigt commissievoorzitter Oortwin de Poorteren. Binnenlandminister Quintin zal er vragen beantwoorden van parlementsleden. Die gaan dan onder meer over hoe ons land de natuurbrand aanpakt. Het gaat om de ergste ooit in België. Er is al 3000 hectare natuur verwoest. Het vuur is ook nog niet onder controle. Er komen strengere maatregelen voor bedrijven die niet goed meewerken met de economische inspectie. Ze riskeren boetes tot 400.000 euro als ze niet op tijd de juiste informatie delen. Dat heeft de federale regering beslist. Je hoort bevoegd minister Rob Beenders.
6: De economische inspectie die onderzoekt tal van dingen zoals bijvoorbeeld valse websites, onveilig speelgoed. En we stellen vast dat sommige bedrijven die echt de intentie hebben om consumenten op te lichten, dat die ook niet goed samenwerken met de economische inspectie. En door nu boetes op te leggen, willen we ervoor zorgen dat vooral die kooiboys, dat we die harder kunnen aanpakken.
5: Het zijn vooral grote internationale bedrijven die de regels aan hun laars lappen. Reisorganisatie Touring vreest voor extra drukte bij de Vlaamse autokeuringscentra. Nu de regels daar soepeler worden dan in Brussel en Wallonië. Wie zijn wagen in Vlaanderen laat keuren, krijgt vanaf september een bewijs dat 2 jaar geldig is. Een jaar langer dus dan in de rest van het land. Joost Kazemans van Touring.
7: De auto's in België moeten overal even veilig zijn. Dus het is eigenlijk wel gek dat de regels in Wallonië en in Brussel anders zijn dan in Vlaanderen of omgekeerd. Maar het verstoort eigenlijk ook een beetje de werking van de bedrijven zelf. In Vlaanderen komt er misschien meer auto's die zich gaan laten keuren. In Wallonië krijgen ze misschien minder werk, omdat hun cliënteel naar Vlaanderen uitwijkt.
5: Ook voor een trekhaak heb je geen extra keuring meer nodig in Vlaanderen. Wie zijn auto in de rest van het land laat keuren, moet uiteraard rekening houden met die regelgeving. De olie- en gasprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu opnieuw meer dan $90. Komt nog steeds door de oorlog in het Midden-Oosten. Vandaag loopt de deadline van de VS en Iran af om tot een vredesdeal te komen. Beide landen waren in juni een tijdelijke wapenstilstand overeengekomen. Maar daar bleef al snel niet veel van over. Ze gaven zichzelf ook 60 dagen de tijd om tot een definitief akkoord te komen. Maar dat is dus mislukt. Het is niet duidelijk hoe het nu verder moet. Op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS zijn de Williams-zussen meteen uitgeschakeld in het dubbelspel. Serena en Venus speelden voor het eerst in 4 jaar nog eens samen, maar verloren in een super tiebreak van een Amerikaans-Oekraïns duo. Venus en Serena zijn 46 en 44 jaar. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
0: Dit is Joe.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Pannenkoeken koken.
3: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
3: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè. En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
4: Schat ik, dat is 4 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
4: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Oh, het is weer zover.
6: Alex?
4: Terug naar die lange meetings.
6: Je staat op mute, Alex.
4: Terug naar die eindeloze lessen.
7: Aandacht, alsjeblieft.
4: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
8: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
9: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging 2 plus

0: je internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Oei, dan moet ik rap zijn.
0: Info op telenet.be.
2: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Oh, Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
5: Happy bathroom to me.
6: Amai, valt er iets te vieren?
5: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt de beste cadeau die we onszelf ooit gegeven hebben. Hè?
6: Allee, schaft op, ik kom mee vieren.
5: Oké. Okay.
4: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een Magnum Champagne cadeau. Stijlaarts.
7: Happy bathroom to you.
4: Renoveert uw badkamer.
6: Hier, in Temse.
5: En in Roeselare.
8: Thank you.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 1 uur.
3: Een goedemiddag. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt donderdag vervroegd samen over de natuurbrand in de Hoge Venen. Dat bevestigt commissievoorzitter Ortwin de Boorteren. Binnenlandminister Quintin zal er vragen beantwoorden van parlementsleden. Die gaan dan onder meer over hoe ons land de natuurbrand aanpakt. Het gaat om de ergste ooit in België. Er is al 3000 hectare natuur verwoest. Het vuur is ook nog niet onder controle. De lijn betaalde de afgelopen 5 jaar meer dan 1 miljoen euro schadevergoeding voor reizigers die slachtoffer werden van een incident op de bus of tram. Dat blijkt uit cijfers die CD&V opvroeg. Het gaat dan bijvoorbeeld om een vergoeding na een ongeval of brusk rijgedrag, zegt CD&V-parlementslid Ann Christiaans.
4: Wat ons betreft moet er nog meer ingezet worden op sensibilisering, zowel naar de reizigers toe, dat zij ook juist weten waar zij kunnen opstappen, op welke manier zij gebruik kunnen maken van het openbaar. Maar vervoer natuurlijk een continue vorming van de chauffeurs, zodat zij ook op de best mogelijke manier zich kunnen begeven in het verkeer en hun rijgedrag moeten aanpassen.
3: Opvallend, in Limburg kregen 3 reizigers vorig jaar gemiddeld elk zo'n 50.000 euro schadevergoeding. Reisorganisatie Touring vreest voor extra drukte bij de Vlaamse autokeuringscentra. Nu de regels daar soepeler worden dan in Brussel en Wallonië. Wie zijn wagen in Vlaanderen laat keuren, krijgt vanaf september een bewijs dat 2 jaar geldig is. Een jaar langer dus dan in de rest van het land. Joost Kaasemans van Touring.
5: De auto's in België moeten overal even veilig zijn. Dus het is eigenlijk wel gek dat de regels in Wallonië en in Brussel anders zijn dan in Vlaanderen of omgekeerd. Maar het verstoort eigenlijk ook een beetje de werking van de bedrijven. Zelf, in Vlaanderen komt er misschien meer auto's die zich gaan laten keuren. In Wallonië krijgen ze misschien minder werk, omdat hun cliënteel naar Vlaanderen uitwijkt.
3: Ook voor een trekhaak heb je geen extra keuring meer nodig in Vlaanderen. Wie zijn auto in de rest van het land laat keuren, moet uiteraard rekening houden met die regelgeving. De olie- en gasprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu opnieuw meer dan $90. Komt nog steeds door de oorlog in het Midden-Oosten. Vandaag loopt de deadline van de VS en Iran af om tot een vredesdeal te komen. Beide landen waren in juni een tijdelijke wapenstilstand overeengekomen. Maar daar bleef al snel niet veel van over. Ze gaven zichzelf ook 60 dagen de tijd om tot een definitief akkoord te komen. Maar dat is dus mislukt. Het is niet duidelijk hoe het nu verder moet. En op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS zijn de Williams-zussen meteen uitgeschakeld in het dubbelspel. Serena en Venus speelden voor het eerst in 4 jaar nog eens samen, maar verloren in een super tiebreak van een Amerikaans-Oekraïns duo. Venus en Serena zijn 46 en 44 jaar. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
2: Dit is

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
2: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
3: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
6: Knaldi. Nu bij Aldi 1+1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
7: Knipper eens 2 keer met uw ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.

0: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Oh, het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
5: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
5: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, al die films en series, Benje.
6: Hoe praat jij nu?
7: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.

0: 90s. Joe 80s and 90s. Good times, great music. This is Joe. Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL. Love to see you
1: shine. Code yellow. Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
0: Dus ook voor klanten?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
2: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 2 uur.
3: Goedemiddag. De natuurbrand in de Hoge Venen is voorlopig onder controle. Het is daar op dit moment ook flink aan het regenen. Goed nieuws, al zijn er ook nadelen. Je hoort journaliste Louise Buquet ter plaatse.
4: Dat helpt uiteraard, dat doet dat vuur goed. Maar het is gek om te zeggen, dat heeft eigenlijk ook nadelen op het terrein. Als het regent, als dat vuur in contact komt met regen, dan verdampt dat en dan ontstaat er eigenlijk een dampwolk, waardoor wij weer minder goed zien wat we aan het doen zijn. Dus dat is dan eigenlijk weer een nadeel. Tweede nadeel is dat de blushelikopters daardoor ook voorlopig niet kunnen uitvliegen.
3: Het is nu afwachten wat het weer daar de komende dagen brengt. In de Hoge Venen is al zo'n 3000 hectare natuur verwoest. Vrouwen passen hun werkuren vaker aan om te zorgen voor hun gezin. Bijvoorbeeld voor jonge kinderen of een ziek familielid. Dat blijkt uit een enquête van Stadpel. Vorig jaar ging het om bijna de helft. Vrouwen gaan voornamelijk minder werken om hun gezinsleven te kunnen combineren. Bij mannen ging het om iets meer dan een kwart, maar zij blijven wel vaker voltijds werken en regelen hun gezinsleven naast de werkuren. In Frankrijk onderzoekt het parket mogelijke Russische inmenging in de campagnes van twee presidentskandidaten. Het gaat om Edouard Philippe van de centrumrechtse partij Horizon en Gabriel Attal van de liberale partij Renaissance. Dat meldt persbureau AFP. Via sociale media worden valse video's over hen verspreid. Onder meer over hun gezondheid. Ze vermoeden dat Rusland daarachter zit. De bedoeling is om verdeeldheid te zaaien en het vertrouwen in politici te ondermijnen. De presidentsverkiezingen vinden in Frankrijk volgend jaar in april plaats. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
2: Dit is Joe.

0: badkamerrenovatie?
1: Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. In Lier, Temse of Roeselare. Stijlaarts.
2: Happy bathroom to you.
1: Renoveert uw badkamer.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: koken.
5: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
6: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
10: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi. Altijd slim.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel, just.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
0: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
0: Bruno.
6: Mobile Vikings.
2: Joe A.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
4: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 3 uur.
5: Goedemiddag. De natuurbrand op de Hoge Venen lijkt onder controle, voorlopig toch. Het is daar op dit moment ook flink aan het regenen. Dat klinkt als goed nieuws, maar het heeft ook nadelen, weet journaliste Louise Buquet die daar is.
6: Dat helpt uiteraard, dat doet dat vuur goed. Maar het is gek om te zeggen, dat heeft eigenlijk ook nadelen op het terrein. Als het regent, als dat vuur in contact komt met regen, dan verdampt dat en dan ontstaat er eigenlijk een dampwolk, waardoor wij weer minder goed zien wat we aan het doen zijn. Dus dat is dan eigenlijk weer een nadeel. Tweede nadeel is dat de blushelikopters daardoor ook voorlopig niet kunnen uitvliegen.
5: 3/4 van de Hoge Venen is al in vlammen opgegaan. Vrouwen passen hun werkuren vaker aan om voor hun gezin te zorgen dan mannen. Dat blijkt uit cijfers van Stadbel. Vorig jaar ging het om bijna de helft. Vrouwen gaan voornamelijk minder werken om hun gezinsleven gecombineerd te krijgen. Bij mannen ging het om iets meer dan 1/4. Zij blijven vaker voltijds werken en regelen hun gezinsleven naast de werkuren. En het Franse parket onderzoekt mogelijke Russische inmenging in de campagnes van 2 presidentskandidaten. Het gaat om Edouard Philippe van de centrumrechtse partij Horizon en Gabriel Attal van de liberale partij Renaissance, dat meldt persbureau AFP. Via sociale media worden ze valse video's over hen verspreid. Ze vermoeden dat Rusland daarachter zit. De bedoeling is om verdeeldheid te zaaien en het vertrouwen in politici te ondermijnen. De presidentsverkiezingen vinden volgend jaar in april plaats. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken, ook buien, maxima rond 20 graden.
4: Dit is Joe.

0: het is weer zover.
1: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
1: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
2: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Mo koken.
5: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
6: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
7: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1+1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
10: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
11: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
10: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
12: Bring your bottle back bij IssyParisXL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je IssyParisXL.
13: Let us see you shine.
14: Joe 80s and 90s.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series binge.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag. Nederland is in de ban van Lucky. Dat is een man van wie ze de identiteit kwijt zijn. 3 jaar geleden zakte hij op straat in elkaar na een hersenbloeding. Vanaf dat moment kan hij nog maar 2 woorden zeggen. Nonsense en definitely, zeker in het Engels. Wie hij is, weet hij niet. En daarom doet de politie van Amsterdam een opvallende oproep. Marijke Stor.
2: Bij sommige mensen stond hij bekend als Lucky. Maar ook Chris de Canadees. We hebben namen John, Lee, Louis. Door de hersenbloeding of het infarct zijn de communicatieve mogelijkheden van meneer heel beperkt geworden. Hij leidt aan afasie, waardoor hij niet zelf kan vertellen wie hij is. Hij had niks bij zich waar zijn naam op stond.
1: Wie tips heeft, kan contact opnemen met de Nederlandse politie. De bosbrand in de Hoge Venen zorgt tot diep in Duitsland voor geurhinder. Onder meer tot in Keulen en Düsseldorf op zo'n 100 kilometer van de brandhaard. Komt onder meer door de wind die is aangewakkerd. En de West-Vlaamse band Het Zesde Metaal stopt voorlopig met optreden. Dat heeft de groep zelf bekendgemaakt. Op 4 september geven ze nog 1 concert. Daarna lassen ze een lange pauze in, zoals ze het zelf noemen. Hoe lang die zal duren is niet duidelijk. Het Zesde Metaal ken je onder meer van hun nummers Ploegsteert en Naar de Wuppen. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken, ook buien, maxima rond 20 graden.
0: Dit is Joe.

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlhaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlhaarts, renoveert uw badkamer.
4: Dit is Joe.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag. Natuurorganisaties maken zich zorgen over de natuurbrand in de Hoge Venen. Vooral over de impact daarvan op de planten en dieren. Volgens de WWF zal de natuur daar tientallen jaren nodig hebben om te herstellen. Je hoort Hans Moison van het WWF.
4: Die Hoge Venen herbergen een zeldzame natuur en een unieke biodiversiteit die nu platgebrand wordt. En dat is bijzonder tragisch. Die venen slaan ook koolstof op die normaal gezien niet in de lucht terechtkomt. En daarom is het dubbel jammer dat de Hoge Venen, die fungeren als een spons, koolstof uit de lucht halen en ons wapenen tegen klimaatopwarming, nu in brand staan en verwoest worden.
3: In totaal ging al 3/4 van de Hoge Venen in vlammen op. De bosbrand daar zorgt ook tot diep in Duitsland voor geurhinder. Onder meer tot in Keulen en Düsseldorf op zo'n 100 kilometer van de brandhaard. Komt onder meer door de wind die is aangewakkerd. Nederland is in de ban van Lucky. Dat is een man van wie ze de identiteit kwijt zijn. 3 jaar geleden zakte hij op straat in elkaar na een hersenbloeding. Vanaf dat moment kan hij nog maar 2 woorden zeggen. Nonsense en definitely. Zeker in het Engels. Wie hij is, weet hij niet. En daarom doet de politie van Amsterdam een opvallende oproep.
5: Bij sommige mensen stond hij bekend als Lucky. Maar ook Chris de Canadees. We hebben namen John, Lee, Louis. Door de hersenbloeding of het infarct zijn de communicatieve mogelijkheden van meneer heel beperkt geworden. Hij leidt aan afasie, waardoor hij niet zelf kan vertellen wie hij is. Hij had niks bij zich waar zijn naam op stond.
3: Wie tips heeft, kan contact opnemen met de Nederlandse politie. ChatGPT komt met een nieuwe versie speciaal voor tieners. Dat laat de Amerikaanse ontwikkelaar weten. Ouders gaan beter kunnen controleren wat hun kinderen opzoeken. En er komen ook extra veiligheidschecks als het gaat over onderwerpen zoals geweld, eetstoornissen of zelfverminking. De versie is bedoeld voor tieners tussen 13 en 17 jaar oud. En belangrijk om hierbij ook te vermelden, zit je zelf met vragen over zelfdoding? Weet dan dat je altijd gratis en anoniem terecht kan op het nummer 1813 of op 1813.be. En het is nu officieel, Thibaut Nijs zal de Ronde van Spanje rijden. Dat heeft zijn ploeg Little Trek op sociale media gezet. Voor Nijs wordt het zijn eerste wedstrijd sinds het Belgisch kampioenschap eind juni. De afgelopen weken had hij last van een virus. Het is voor Nijs zijn tweede grote ronde. Vorig jaar reed hij nog de Tour de France. De Ronde van Spanje start nu zaterdag met een tijdrit in Monaco. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen. Minima rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag. Al doet de zon hier en daar wel wat moeite. Het wordt wel niet warmer dan 21 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met maxima rond 23 graden. Dit is

0: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond. De situatie in de Hoge Venen blijft stabiel door de regen. De brandweer is daar nu de grond aan het afschrapen, zodat ze met voerzuigen over het terrein kunnen en de brandhaard op de oostflank kunnen blussen. Want dat was tot hiertoe lastig en het vuur is daar nog altijd niet onder controle. Er zijn nog altijd zo'n 500 brandweermensen aan het blussen. Natuurorganisaties maken zich zorgen over de natuurbrand in de Hoge Venen. Vooral over de impact daarvan op de planten en dieren. Volgens het WWF zal de natuur daar tientallen jaren nodig hebben om te herstellen. Je hoort Hans Moison van het WWF.
2: Die Hoge Venen herbergen een zeldzame natuur en een unieke biodiversiteit die nu platgebrand wordt. En dat is bijzonder tragisch. Hè? Die venen slaan ook koolstof op die normaal gezien niet in de lucht terechtkomt. En daarom is het dubbel jammer dat de Hoge Venen, die fungeren als een spons, koolstof uit de lucht halen en ons wapenen tegen klimaatopwarming, nu in brand staan en verwoest worden.
1: In totaal ging al 3/4 van de Hoge Venen in vlammen op. Er rijden geen treinen tussen Sint-Niklaas en Willebroek en Lokeren en Dendermonde. Aanleiding is een technisch probleem met de seinen, dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. Thomas Baken.
3: Daar hebben we een update doorgevoerd van ons softwareprogramma. En dat programma stuurt het treinverkeer aan, stuurt ook de seinen aan, de overwegen en dergelijke meer. En daar is een probleem met die update. En we zijn volop bezig om het te proberen te herstellen.
1: Infrabel hoopt dat er morgen vroeg opnieuw treinen rijden. Intussen worden er vervangbussen ingelegd. Nog nooit was Amerikaans president Trump zo onpopulair bij de Amerikanen. 64% is ontevreden over hem. Het is het laagste peil sinds hij president werd. Dat blijkt uit een peiling van persbureau Reuters. Trump wordt vooral afgerekend door de oorlog tegen Iran, waardoor de benzineprijzen de hoogte inschieten. Het Portugese gerecht start een onderzoek naar de dood van de Britse renner Finley Tarling. Die kwam vorige vrijdag om het leven tijdens de wielerronde van Portugal. Tarling reed daarbij tegen een auto die in de tegenovergestelde richting reed. Hij was amper 19. Het is nu officieel. Thibaut Nijs zal de ronde van Spanje rijden. Dat heeft zijn ploeg Lidl Trek op sociale media gezet. Voor Nijs wordt het zijn eerste wedstrijd sinds het Belgisch kampioenschap eind juni. De afgelopen weken had hij last van een virus. Het is voor Nijs zijn tweede grote ronde. Vorig jaar reed hij nog de Tour de France. De ronde van Spanje start nu zaterdag met een tijdrit in Monaco. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen. Minima rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar wel wat moeite. Het wordt niet warmer dan 21 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met maxima rond 23 graden.
0: Dit is Joe.

0: Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cyparis XL. Love to see you
1: shine. Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Dit is Joe

0: maar eens twee keer met uw ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
1: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
1: Schat ik, dat is 4 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pinda's en noedels.
1: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Deze week bij Hema. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt

0: Audi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond. Het aantal incidenten bij voetbalwedstrijden neemt af. Vorig jaar waren het er zo'n 17 die een impact hadden op de wedstrijd. In het voetbalseizoen 24-25 waren dat er nog 55. Dat blijkt uit cijfers van de Pro League en de Belgische Voetbalbond. Je hoort de CEO van de Pro League, Lorin Parijs.
4: Ik zal uiteraard pas echt tevreden zijn wanneer er geen enkel incident meer te rapporteren valt. Maar ik ben wel blij met het feit dat het veiligheidsplan dat we hebben opgesteld, dat dat zijn eerste vruchten begint af te werpen. En dat zie je nu wel. Maar je ziet ook bijvoorbeeld dat het gooien van voorwerpen met een derde is afgenomen. En ik zie ook dat de strafmaat die door de Kamer voor Burgerrechtelijke Uitsluiting wordt uitgesproken, daalt.
3: In totaal werden er vorig jaar 331 jaar aan stadionverboden uitgesproken. De situatie in de Hogevenen blijft stabiel door de regen. De brandweer is daar nu de grond aan het afschrapen, zodat ze met voertuigen over het terrein kunnen en de brandhaard op de oostflank kunnen blussen. Want dat was tot hiertoe lastig en het vuur is daar nog altijd niet onder controle. Er zijn ook nog altijd zo'n 500 brandweermensen aan het blussen. Er rijden geen treinen tussen Sint-Niklaas en Willebroek en Lokeren en Dendermonde. Aanleiding is een technisch probleem met de seinen, dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. Thomas Baken.
5: Daar hebben we een update doorgevoerd van ons softwareprogramma. En dat programma stuurt het treinverkeer aan, stuurt ook de seinen aan, de overwegen en dergelijke meer. En daar is een probleem met die update. En we zijn volop bezig om het te proberen te herstellen.
3: Infrabel hoopt dat er morgen vroeg opnieuw treinen rijden. Intussen worden er vervangbussen ingelegd. Portugese gerecht start een onderzoek naar de dood van de Britse renner Finny Tarling. Die kwam vorige vrijdag om het leven tijdens de wielerronde van Portugal. Tarling reed daarbij tegen een auto die in de tegenovergestelde richting reed. Hij was amper 19. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen, minima rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar wel wat moeite. Het wordt niet warmer dan 21 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met maxima rond 23 graden.
2: Dit is Joe

0: cv-fotoboek is er.
1: Mag ik eens kijken?
0: Wauw. Oh, weet je dit nog?
1: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
2: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be. Joe, 80's en

0: voor je kan denken...
1: Pas op voor die een borduur!
0: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
2: Nee, schat, het is meun.
0: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
3: De zomer met drie kinderen. Dat wordt een ramp.
0: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
4: En mijn broer zijn scheve tanden.
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. De Belgische politiek onderschat het gevaar van natuurbranden. Dat zegt het CERAC dat de risico's en de gevolgen van de klimaatopwarming in ons land onderzoekt. Volgens journalist en defensie-expert Rob van Herk waren er de afgelopen 15 jaar amper investeringen in blusmateriaal.
2: We hebben het buitenland nodig om onze branden te blussen. Op zich is dat goed dat kan. Andere landen doen daar ook beroep op die Europese steun. Maar wat als er volgende zomer ook een brand is in Zweden, in Duitsland en in Nederland en ze niets kunnen sturen, dan staan we er helemaal alleen voor en dan kunnen we het absoluut niet aan. En dan mogen we wel zeggen dat de afgelopen 15 jaar zowat alle regeringen wel hier verantwoordelijk voor zijn.
1: Defensieminister Theo Franke kondigde al 10 nieuwe helikopters aan. Israël markeert Palestijnen met nummers op hun lichaam. Dat heeft het Israëlische leger zelf bevestigd. Eerder had een Israëlische krant gemeld dat soldaten met een stift nummers op de gezichten en de lichamen van verdachten hadden geschreven. De rest van de wereld reageert geschokt. Op sociale media verschijnen vergelijkingen met de Jodensterren uit de Tweede Wereldoorlog. En het aantal incidenten bij voetbalwedstrijden neemt af. Vorig jaar waren er zo'n 17 situaties die een impact hadden op de wedstrijd. In het voetbalseizoen 24-25 waren dat er nog 55. Dat blijkt uit cijfers van de Pro League en de Belgische Voetbalbond. CEO van de Pro League, Lorin Parijs.
3: Ik zal uiteraard pas echt tevreden zijn wanneer er geen enkel incident meer te rapporteren valt. Maar ik ben wel blij met het feit dat het veiligheidsplan dat we hebben opgesteld, dat zijn eerste vruchten begint af te werpen. En dat zie je nu wel. Maar je ziet ook bijvoorbeeld dat het gooien van voorwerpen met een derde is afgenomen. En ik zie ook dat de strafmaat die door de Kamer voor Burgerrechtelijke Uitsluiting wordt uitgesproken, daalt.
1: In totaal werden er vorig jaar 331 jaar aan stadionverboden uitgesproken. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen. Minima rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar wel wat moeite. Het wordt niet warmer dan 21 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met maxima rond 23 graden.
0: Dit is Joe E.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. De brand op de Hoge Venen is onder controle, dat meldt de gouverneur van Luik. De brandweer had dagenlang moeite met de oostkant, omdat ze daar niet geraakten met voertuigen. Maar vandaag werd er dus veel vooruitgang geboekt. Journaliste Louise Buket.
2: Er zijn geen actieve vlammen meer, alleen nog heropflakkeringen. En het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd zo hard aan het werken zijn en ook heel alert blijven. Het is ook de reden dat ze vandaag brandgangen zijn beginnen te maken. Als je dat doet en dat vuur zou toch nog dichterbij komen door een heropflakkering, dan weet je echt dat aan het einde van die brandgangen dat het vuur gaat stoppen.
1: In totaal ging 3/4 van de Hoge Venen in vlammen op. In IJsden in Nederlands-Limburg is een Belgische jongen opgepakt omdat hij daar een buschauffeur zou mishandeld hebben. Het gebeurde gisteren al, maar het nieuws raakt nu pas bekend. Twee jongeren weigerden te betalen waarop de buschauffeur hen uit de bus wou zetten. De jongens zouden de buschauffeur daarna tegen de grond gewerkt hebben en hem nadien geslagen en geschopt hebben. De tweede verdachte wordt nog gezocht. Een man van 40 die in de cel zit voor de verkrachting van een vrouw wordt nu ook gelinkt aan een ander zwaar geweld dossier. Dat heeft DNA-onderzoek aan het licht gebracht. De feiten dateren al van 2 jaar geleden. Een jonge vrouw werd van een step gesleurd en daarna geschopt en geslagen. Een paar maanden later gebeurde de verkrachting. Op 1 september verschijnt de man voor de correctionele rechtbank. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen, minimaal rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar moeite. Het wordt niet warmer dan 21 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met maximaal rond 23 graden.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. De brand op de Hoge Venen is onder controle, dat meldt de gouverneur van Luik. De brandweer had dagenlang moeite met de oostkant omdat ze daar niet geraakten met voertuigen. Maar vandaag werd er dus veel vooruitgang geboekt. Journaliste Louise Buquet.
2: Er zijn geen actieve vlammen meer, alleen nog heropflakkeringen. En het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd zo hard aan het werken zijn en ook heel alert blijven. Het is ook de reden dat ze vandaag brandgangen zijn beginnen te maken. Als je dat doet en dat vuur zou toch nog dichterbij komen door een heropflakkering, dan weet je echt dat aan het einde van die brandgangen dat het vuur gaat stoppen.
1: In totaal ging 3/4 van de Hoge Venen in vlammen op. De Belgische politiek onderschat het gevaar van natuurbranden. Dat zegt het CERAC dat de risico's en de gevolgen van de klimaatopwarming in ons land onderzoekt. Volgens journalist en defensie-expert Rob van Herk waren er de afgelopen 15 jaar amper investeringen in blusmateriaal.
3: We hebben het buitenland nodig om onze branden te blussen. Op zich is dat goed dat kan. Andere landen doen daar ook beroep op die Europese steun. Maar wat als er volgende zomer ook een brand is in Zweden, in Duitsland en in Nederland en ze niets kunnen sturen? Dan staan we er helemaal alleen voor en dan kunnen we het absoluut niet aan. En dan mogen we wel zeggen dat de afgelopen 15 jaar zowat alle regeringen wel hier verantwoordelijk voor zijn.
1: Defensieminister Theo Franke kondigde al 10 nieuwe helikopters aan. In Eijst in Nederlands-Limburg is een Belgische jongen opgepakt omdat hij daar een buschauffeur zou mishandeld hebben. Het gebeurde gisteren al, maar het nieuws raakte nu pas bekend. Twee jongeren weigerden te betalen waarop de buschauffeur hen uit de bus wou zetten. De jongens zouden de buschauffeur daarna tegen de grond gewerkt hebben en hem nadien geslagen en geschopt hebben. De tweede verdachte wordt nog gezocht. Een man van 40 die in de cel zit voor de verkrachting van een vrouw wordt nu ook gelinkt aan een ander zwaar gewelddossier. Dat heeft DNA-onderzoek aan het licht gebracht. De feiten dateren al van 2 jaar geleden. Een jonge vrouw werd van een step gesleurd en daarna geschopt en geslagen. Een paar maanden later gebeurde de verkrachting. Op 1 september verschijnt de man voor de correctionele rechtbank. En de broer van de Britse prinses Diana heeft een boek geschreven over het leven van zijn zus, maar dan vanuit zijn perspectief. Daarin zouden ook enkele onthullingen staan, zo zegt hij zelf. Prinses Diana stierf 29 jaar geleden bij een auto-ongeval in Parijs. Het boek Zwanenzang Diana, mijn zus, komt uit op 22 september. We krijgen een bewolkte nacht met hier en daar kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen wordt een regenachtige dag met zelfs kans op onweer en tot 21 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met afwisselend regen en zon en maxima rond een graad of 23.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Een gelijkspel voor onze hockeyvrouwen op het WK in ons land. Het werd 1-1 tegen Spanje. De Red Panthers kwamen als eerste op voorsprong, maar in het derde kwart maakte Spanje gelijk. Je hoort een ontgoochelde Alix Scherniers.
2: Ik denk dat we in het algemeen beter aan bal waren in het midden van het spel, maar inderdaad te weinig gecreëerd. Nochtans vind ik wel dat we de eerste helft wel heel goed gespeeld hebben. De gameplan heel mooi hebben uitgevoerd. We staan 1-0 voor heel verdiend, denk ik. Al vind ik dat misschien zelf een 2-0 had gekunnen. Tweede helft iets minder goed van ons aan bal, vind ik. Dus wel wat zuur, ja.
1: Na twee wedstrijden staan Spanje en België aan de leiding in de groep met elk 4 punten. Donderdag volgt de laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste 2 gaan naar de volgende ronde. Het Universitaire Ziekenhuis van Gent waarschuwt voor deepfake-video's. Dat zijn video's gemaakt met artificiële intelligentie. Je hoort Eline Valken van het UZ Gent.
3: Op die video's lijkt het alsof professor Piet Hoebeke eigenlijk reclame maakt voor een product tegen prostaatproblemen en dat ook zelf verkoopt. We distancieren ons dan ook volledig van die inhoud die echt heel misleidend is. Dat zijn eigenlijk cybercriminelen die ademen op kwetsbare mensen en de geloofwaardigheid van onze artsen eigenlijk misbruiken.
1: Professor Hoebeke dien de klacht in bij de politie. Als je zelf zo'n verdachte video ziet, kan je dat melden via verdacht@zevenweb.be. En de broer van de Britse prinses Diana heeft een boek geschreven over het leven van zijn zus, maar dan vanuit zijn perspectief. Daarin zouden ook enkele onthullingen staan, zegt hij zelf. Prinses Diana stierf 29 jaar geleden bij een auto-ongeval in Parijs. Het boek Zwanenzang Diana, mijn zus, komt uit op 22 september. We krijgen een bewolkte nacht met hier en daar kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen wordt een regenachtige dag met zelf kans op onweer en tot 21 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met afwisselend regen en zon en maxima rond een graad of 23.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Een goeie nacht. Een gelijkspel voor onze hockeyvrouwen op het WK in ons land. Het werd 1-1 tegen Spanje. De Red Panthers kwamen als eerste op voorsprong, maar in het derde kwart maakte Spanje gelijk. Je hoort Michel Struik.
2: Geen man overboord, het is altijd een puntje. Maar ja, we starten die match zo sterk. Onze eerste helft was zo sterk. En we moesten dan gewoon een grotere voorsprong maken. Of gewoon ja, de wedstrijd op een volwassen manier afmaken.
1: Na twee wedstrijden staan Spanje en België aan de leiding in de groep met elk 4 punten. Donderdag volgt de laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste 2 gaan naar de volgende ronde. Het Universitair Ziekenhuis van Gent waarschuwt voor deepfake-video's. Dat zijn video's gemaakt met artificiële intelligentie. Je hoort Eline Valken van het UZ Gent.
3: Op die video's lijkt het alsof professor Piet Hoebeke eigenlijk reclame maakt voor een product tegen prostaatproblemen en dat ook zelf verkoopt. We distancieren ons dan ook volledig van die inhoud die echt heel misleidend is. Dat zijn eigenlijk ja, cybercriminelen die ademen op kwetsbare mensen en de geloofwaardigheid van onze artsen eigenlijk misbruiken.
1: Professor Hoebeke diende klacht in bij de politie. Als je zelf zo'n verdachte video ziet, kan je dat melden via verdacht@zevonweb.be. En rode duivel Axel Witsel gaat bij het Franse OGC Nice spelen. Witsel ondertekende daar een contract van 1 seizoen met optie op nog een extra jaar. Dat heeft de Franse club zelf bekendgemaakt. Vorig jaar speelde Witsel nog bij het Spaanse Girona. Daar verlengde hij zijn contract niet. Witsel is 37. We krijgen een bewolkte nacht met hier en daar kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen wordt een regenachtige dag met zelfs kans op onweer en 21 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met afwisselend regen en zon en maxima rond een graad of 23. Dit is Joe.